Facelo per lui. Con. Gaan we dansen!

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

www.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De vijf mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De twee piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer. Vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in vijf sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst twee sets achter. In de derde set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij drie sets op rij binnen. De partij duurde ruim vijf uur. Dat was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit bij Alfred Wageningen. De boel moet geborgen worden. Daarvoor zijn nu twee rijstroken dicht bij Alfred Wageningen. Vanaf Arnhem-Noord rijdt het verkeer langzaam over 9 kilometer daardoor met een half uur vertraging. De A28, de weg Amersfoort-Zwolle, is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn over de A50 en de A1. En mensen rijden ook om over de N305, de weg Dronten-Almere bij Zeewolde. Momenteel 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Inwoners van de wijk Waterfront in Harderwijk ervaren nog altijd geluidsoverlast van de N302. De gemeente onderzoekt samen met de provincie verschillende maatregelen, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Dat meldt Omroep Gelderland. Vooral het verkeer door het aquaduct en de tunnelbak richting het Veluwemeer zorgt volgens bewoners voor overlast. Eerder bleek uit geluidsmetingen dat het niveau op een rustig moment 59 decibel bedroeg. De gemeente en provincie kijken onder meer naar extra snelheidsborden, snelheidscontroles en de aanleg van stil asfalt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid in de tunnelbak te verminderen. Bij de gemeente Ermelo zijn vragen ontstaan over de echtheid van documenten die aan de gemeenteraad zijn verstrekt. Aanleiding zijn opvallende overeenkomsten in de digitale gegevens waarmee de stukken zijn ondertekend. Volgens Dagblad de Stentor bevatten twee documenten exact dezelfde code van 36 tekens. Een dergelijke code wordt gebruikt bij digitale ondertekening en hoort bij een specifiek document. Ook zouden er vragen zijn over de tijdstempels en de momenten waarop de documenten digitaal zijn ondertekend. De raad verwacht duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. En tot slot, FC Horst heeft zaterdag de tweede wedstrijd in de poolfase van het districtsbekertoernooi met 4-1 verloren van competitiegenoot Hierden. De Ermeloze tweede klasse blijft ondanks de nederlaag op basis van het doelsaldo koploper. Hierden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Nick Sandstra, oud-speler van FC Horst. Na rust liep de thuisploeg door 2 punten uit tot 3-0. FC Horst deed via Jelle van Gol nog iets terug, maar Hierden bepaalde kort voor tijd de eindstand op 4-1. Door de 1-0 overwinning van VVOG op SDC Putten hebben alle vier de ploegen in de pool 3 punten uit 2 wedstrijden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer: vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo A Amersfoort bij Kootwijk 10 minuten vertraging. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam ook 10 minuten vertraging op de A1 bij Hoevelaken. Een uur vertraging doordat er twee rijstroken dicht zijn van de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit. Vanaf knooppunt Velperbroek moet je rekening houden met 12 kilometer file en een uur vertraging daardoor. In beide richtingen is de A28 dicht, de weg Amersfoort-Zwolle. Dat is door de problemen aan de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1 in beide richtingen. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is dinsdag, het is 8 september alweer. En zoals ik gisteren al zei, heb ik iemand die mee komt kijken, die mee komt sidekicken, die mee komt presenteren. Ja, hoe je het noemen wil. Goedemorgen Alexander.
1: Hele goede morgen.
0: En we gaan dadelijk even uitgebreid kennis met hem maken, maar zoals we weten gaan we natuurlijk eerst dadelijk even snoezen. Wordt eens wakker, wordt

mocht je vragen hebben aan Alexander, je weet het, je kan op vier manieren je bijdrage bij het programma droppen. Dat kan door te whatsappen, het meest gebruikt en snelst mailen, langskomen zelfs aan de Brinkstraat 91 en live inbellen in de uitzending. Hey, wat is wakker?

06-83-09-83-09. Dat is het WhatsApp-nummer. Het meest gebruikt en het snelste. Met resultaat. Wil je liever bellen in de uitzending, dan bel je 0341-360148. 0341-360148. Of je komt langs aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Of je mailt naar studio@veluwefm.nl.

0: van Nederlandse bodem, Douwe Bob. En zo hadden we drie snoesnummers, waarvan de tweede ja, iets rustiger was dan ik zelf verwacht had. Maar dat mag, de pret niet drukken. Zoals ik, of zoals je al in het begin hebt even kunnen horen. Alexander zit hier aan tafel. Goedemorgen, Alexander.
1: Nogmaals. Hele goedemorgen.
0: Ja, Alexander, het is een lange naam. Kost veel energie om uit te spreken. Hoe noemen vrienden je?
1: Xan, Alex, Lex. Nee. Maar ik vind Lex en Xan vind ik wel leuk klinken.
0: Xan en Lex?
1: Ja, dat vind Xan is leuk. Van de roepnaam Xander.
0: Ja, ja, ja.
1: En Lex, ja, is ook een afkorting van Alexander.
0: Lex, okay. Ja, ja, ik weet nog niet waar mijn voorkeur ligt, maar we gaan het meemaken. Maar Xan en Lex, dat vind jij het leukst?
1: Ja, dat is lekker kort.
0: Dus als je vragen hebt aan Xan of Lex, dan even WhatsAppen naar het bekende WhatsApp-nummer. En gedurende de ochtend zullen we kennis maken met Xan of Lex. En Lex, of allebei. Want we hebben tijd zat, dus hoeven we niet meteen nu al alle kruid verschieten. Ben jij een ochtendgymnastieker? Ben je vroeg uit de veren?
1: Ik heb kinderen, dus ja? Ik ben sinds kort alweer 11 jaar ben ik wel vroeg wakker, ja. Okay. Ik ben denk ik een ochtend- en een avondmens. Ik heb geen voorkeur.
0: Je hebt geen voorkeur, maar het betekent wel dat je vroeg uit de veren bent. Snoezen is er voor jou niet bij, want de kinderen bepalen
1: nee,
0: het wanneer...
1: Nee, is gewoon een automatische klok. Vandaag moest ik ook op de radio zijn, dan zegt mijn automatische klok om 5 uur. Nou... Hallo, ik ben wakker.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is helemaal makkelijk dat je automatische klok dat zegt. En spot je dan nog wat?
1: Ik vind trouwens een alarm vind ik ook heel raar klinken. Zo piep, piep. Het klinkt niet fijn.
0: Oh, nou, kon je de pret net op.
1: Ja. Sport ik? Nee, ik wandel wel graag. Dus de Veluwe is wel heel fijn om te wandelen hier in het bos.
0: Ja, oké, okay, want de vraag is dan, je zegt zo mooi, vandaag moest ik naar de radio, maar het was je eigen keuze, hè? Ik heb je niet gedwongen met een pistool
1: op. Ik moest, ja, ik ben nog niet helemaal wakker. Nee, ik vind het heel leuk en heel dankbaar dat ik hier mag zijn, ja, dat ik de kans krijg.
0: Ja, waar komt die interesse vandaan dan?
1: Het lijkt me gewoon heel leuk en ik hoor soms wel eens, je hebt een leuke stem, maar dat zegt nog niet dat je de radio leuk vindt om te maken. Ja. Ik heb wel dingetjes op televisie gedaan en gepresenteerd en realityprogramma's dus gedaan.
0: Zag genoeg spraakwater. Stof, ja, hoe zeker. Noem je het ook alweer? Ja, okay. Ja, dan heb je een beetje pech dat op je eerste ochtend tussen 9 en 10 ook nog gasten zijn. Maar ja, dan heb je ook maar meteen de vuur doop.
1: Nee, dat vind ik hartstikke gezellig. Ja.
0: Nou, en dan gaan we kijken of er iets voor jezelf in de toekomst uitzit. Of dat je Zuidkeek blijft of wat dan ook. Maar dat laat ik aan jou over. Tenzij je hele rare dingen doet, dus de boel hier in de hand steekt, dan ben je niet meer welkom.
1: Dat gaan we niet doen.
0: Nee, oké. Okay. Goed, de ochtendgymnastiek zei ik net al...

0: Zo, dat was ochtendelijke muziek. De dokter van de Doobie Brothers. Heb je wat met muziek? Ja, denk ik wel.
1: Zeker, ja. Ik zeg altijd, ik hou van en-en. Dus ik hou van alle soorten muziek.
0: Ja.
1: Behalve die heel harde...
0: Dat kan. Ja, je hebt mazzel kozers op vakantie. Oh. Dus het, maar er zijn andere mensen die je ook de, heel erg lekker vinden. Dus we gaan het zien wat er vanmorgen allemaal gaat gebeuren.
1: Yes.
0: Maar wat is bijvoorbeeld jouw favoriete bandje?
1: Nou, bandjes. Ik vind André Hazes van vroeger vind ik gewoon geweldig om naar te luisteren. Krijg ik kippenvel.
0: Oh, Nederlandstalig.
1: Nederlandstalig vind ik hartstikke leuk. Van die lekkere meezingers in de kroeg.
0: Ja.
1: Ik heb niet echt een favoriet bandje. Vroeger vond ik Nirvana vond ik wel leuk.
0: Okay.
1: Toen in de pubertijd een beetje. Maar ja, van alles eigenlijk.
0: Ja, okay. Ja, toen die niet meer Nederlands gingen zingen, toen vond ik er ook niks meer aan Nirvana. Toen ze Engels begon. Dus goed, we doen nog even een kort nummertje naar, in aanloop naar het weerbericht. En dat is Gigi Kale. Ja, je verliest van cocaïne je neus tussenschot. Maar in dit geval ook zijn haren. Gigi Kale.

0: Zo, dat was hem, Gigi Kale met cocaïne. En dat brengt ons bij het weerbericht van vandaag. Eens even kijken. Veel bewolking in het zuidoosten, ook nog ruimte voor zon. In de loop van de dag vanuit het westen periodieke regen. Het wordt 22 graden op de Veluwe. En helaas hebben ze in Zimbabwe de eerste plek weer gekaapt. Daar is het altijd warm. Er zijn altijd twee provincies die altijd voorgetrokken worden. Run en Zimbabwe. En die krijgen alles. Aardbevingen, watersnoden en de hoogste temperaturen of de laagste. En wij zitten altijd een beetje in het midden. Dan overdag mist de wind 3 tot 4 Beaufort uit het zuidwesten. Vannacht zuid tot zuidwest en zwak tot matig 2 tot 4 Beaufort. Aan de kust neemt de wind toe. De komende 5 dagen dan. Morgen 18 graden, s'nachts 11. Donderdag 20, s'nachts 9. Vrijdag 19, s'nachts 11. Zaterdag 21, s'nachts 11. Zondag 21, s'nachts 13. En dan de kans op neerslag in procenten, vooral voor de hydratering van deze aardbol. 65% kans op woensdag, 5% op donderdag. Vrijdag 45, zaterdag 10, zondag 65. En de kans op zon in procenten, woensdag 65, donderdag 45, vrijdag 20, zaterdag 60% en zondag 35. Lex. Wat voor weer voor jaargetijden past bij jou? Oh, wacht even. Daar heb ik een verkeerde schuif erop. Ja, wat zei je?
1: Ik zie die temperatuur en denk van, nou, nog eventjes een beetje nazomeren.
0: Ja, okay,
1: ik hou er wel van.
0: Ja, je bent wel een zomertype.
1: Ja, ik vind het gratis vitamine D. Iedereen is vrolijk met het zonnetje. Het wordt wel steeds warmer in Nederland.
0: Ja.
1: Dus rond de 20 graden vind ik hartstikke lekker.
0: Maar ja. je maakt niet mee, iedereen is vrolijk met die hele temperaturen, dat vloeken en tieren van, het is warm. Kan
1: die maak je ook wel mee, ja, als het te warm is. Ik was van de zomer in Frankrijk en dan is het gewoon niet te doen tussen 10 en 5. En dan zit je eigenlijk gedwongen binnen in een huisje. Dus ik hou van zomer, maar ook van herfst, winter. Ik hou van alle jaargetijden eigenlijk.
0: Oké, okay, ja. Nou, dat is in ieder geval makkelijk en prettig ook. Dus eens even kijken, de wintersport dan of een lekkere luie zonvakantie?
1: Lekkere luie zonvakantie, okay. Laten we dat doen.
0: Nou, dan hebben we dat ook even duidelijk weer. Dit is het weerbericht. We gaan door met G. Galsband, Centerfold.

0: Zo, dat was Centerfold van de Jihad Band. Op de vroege morgen, 7 minuten inmiddels over 7:30. En we hebben Alexander, Alex, Lex, Xan. Je mag hem noemen hoe je zou willen. Xan en Lex hebben zijn voorkeur. Dus mocht je vragen hebben, laat het even weten. Hij zit hier vandaag in ieder geval. En mocht het hem bevallen, dan nog een aantal dinsdagen om te kijken van... kunnen we wat voor elkaar betekenen?
1: Ja, lijkt me hartstikke leuk.
0: Ja, dus dat gaan we... Nou, laten we nog even... We hebben het dan toch over jou. Waar kom je oorspronkelijk vandaan?
1: Ik ben geboren in Amsterdam, tot mijn 7e gewoond. En toen ben ik naar Oegstgeest verhuisd.
0: Oegstgeest?
1: Dat ligt naast Leiden, bij Noordwijk een beetje, Katwijk. En daar heb ik eigenlijk mijn jeugd doorgebracht. En ja, het is een hartstikke leuk dorp. Ja.
0: Ga je nog wel eens terug naar
1: Oegstgeest? Terug naar Oegstgeest? Ja. Nou, mijn ouders wonen er weer. Want die zijn 20 jaar in het buitenland hebben die gewoond. En wonen nu weer in Oegstgeest. En ik heb er een nieuwbouw woning gekocht. Dus over 2 jaar ben ik weer terug naar Oegstgeest. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Een nieuwbouw woning.
1: En, dus het moet nog gemaakt worden, ja.
0: Dan is natuurlijk iedereen die zegt, ja, maar Oegstgeest, Amsterdam, hoe kom je dan toch in Putten verzeild?
1: Putten is ook een beetje jeugdsentiment, want mijn oma en oud-tante hadden een huisje, vakantiehuisje bij vaste mensen die hier wonen in Putten. Ja. En ik kwam er altijd in de weekend als kind en dan lekker buiten spelen en hutten bouwen. En toen zei ik tegen mijn ouders toen ik kinderen kreeg, ik wil eigenlijk ook wel in Putten weer een vakantiehuisje, een vakantiecelletje. Toen zeiden ze, wacht maar eventjes. Dus ik wachtte. En toen hebben ze in dezelfde straat eigenlijk bij een vakantieparkje en een vakantiehuisje gekocht. En dat is nu alweer 10 jaar geleden.
0: Oh, ik dacht dat er even gewacht moest worden tot er iemand overleed.
1: Nou, nee.
0: Een huisje vrij kwam.
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, oké. Okay. Dus je hebt een vakantieverblijf.
1: Ik hou van de natuur, ik hou van Putten, ik hou van de Veluwe en ben hier eigenlijk heel graag. Ja, ja.
0: En hoe vaak, wat is dan graag?
1: Nou, als
0: hoe
1: ik
0: vaak
1: vrij ben, rij ik graag het liefst die drukke Randstad uit naar Putten. En dan voel ik de rust gelijk
0: vrij?
1: Over me heen komen. Ik werk 4 dagen in de week in de zorg, in de psychiatrie. Ja.
0: Oké, okay. Ja. Dus met zware gevallen te maken of valt het allemaal wel mee?
1: Nu in de oudere zorg valt mee hoor. Dus,
0: in de oudere zorg?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, mocht daar wat misgaan, dan is het niet meteen heel heftig allemaal.
1: Nee, dan is er medicatie en genoeg mensen om ons heen. Ja,
0: ja, oké. Okay. Nou, interessant.
1: Want, ja, zeker.
0: Dan denk ik ook van, hoe kom je dan toch... Als je het hele land voor je hebt liggen, hoe kom je dan toch bij Veluwe? Maar vanwege je interesse in Putten.
1: Ja, ik slaap hier wel dan. Op het moment dat ik hier om 7 uur 's ochtends moet zijn of 7:10, dan... Ja.
0: En welke dagen zouden jou goed uitkomen?
1: Nou, de dinsdagochtend.
0: De dinsdagochtend is hartstikke goed.
1: Prima, dan heb ik ook de kinderen niet, dus dat komt goed uit.
0: Ja. Want je hebt 2 kinderen?
1: Ik heb 2 kinderen, van 11 en bijna 4. Hartstikke leuk, Matthias en Max. Ja.
0: Oké. Okay. Lekkere korte M&M. En wat me dan opvalt, als je het er niet over wil hebben, moet ik maar zeggen hoor. Er zit 7 jaar tussen.
1: Er zit 7 jaar tussen, ja. Ik heb mijn ouders, die zijn nog steeds bij elkaar. En ik heb 2 kinderen bij 2 verschillende vrouwen. En dat zijn ex. En alles is heel goed geregeld. En ik ben heel dankbaar voor mijn kinderen. Ja. Maar het liefst was ik natuurlijk nog bij elkaar geweest.
0: Ja, ja, met welke vrouw dan?
1: met een vrouw.
0: Met een vrouw, ja, oké. Okay. Dus niet de eerste of de
1: Ik sta weer open voor de liefde.
0: Je staat weer, oké. Okay. Ja, ja. Nou, volg je BNB dan ook? Want
1: ik volg deze week BNB. Een vriend van mij woont op Vlieland. En toen ben ik het gaan kijken. Ik vind wel allemaal karikaturen een beetje. Het is goed gekast, zou ik het zo zeggen.
0: Het is inderdaad... die kom je zo niet tegen.
1: Nee, ik vind het is bijna humor om naar te kijken. Nou, of je ergert je of je moet keihard lachen om een uitspraak.
0: Precies, ja, inderdaad. Goed, we gaan eens even kijken. Hoe oud was je toen je vader werd, laat het zo maar zeggen?
1: 11 jaar geleden, toen was ik 33.
0: 33, oh nee, dus niet at 17.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay.

0: Zo, dat waren de Jacksons met Shake Your Body. Ja, en dan was er gisteren plotseling het bericht dat de brug bij Nijkerk gesloten werd. En dat de A28 dicht gegooid werd. En dat was voor 48 uur, maar hij blijft nu nog wat langer dicht. Dus tussen Zwolle en Amersfoort kan je de A28 niet gebruiken. En dat betekent dat er omgereden moet worden via Apeldoorn, de A50 en de A1. Op de A30 staan dan gelukkig geen files. Want dat zou ook nog maar zo dan het gevolg kunnen zijn. En op de A1 tussen Voorst en Kortrijk, Hengelo-Amersfoort, 10 kilometer. En tussen Stroe en Hoevelaken nog eens een keer 11 kilometer. Dus dat is allemaal op de A1, daar is het weer ouderwets. Ja, jij hebt natuurlijk, als je naar Putten gaat, kom jij over de A.
1: Ik zet altijd mijn TomTom aan navigatie, dus okay. Ik ga op de automatische piloot. Ik zou het niet weten eigenlijk, uit mijn hoofd. Nee.
0: Dat is mooi zat, hè, dat je op een gegeven moment door heel Nederland rijdt en geen benul hebt van hoe of wat. Ja. Nee, ik snap het helemaal. Ja, ik rijd helemaal bijna geen auto meer, want ik kom eigenlijk nergens.
1: Je komt met de fiets hier?
0: Nee, ik ben nu wel met... Dat is een lang verhaal, maar ik ben nu wel met de auto.
1: Oké. Okay.
0: Maar normaal gesproken zou ik met de fiets moeten zijn. Maar wat ik zo straks al even zei... Even wat gezondheidsprobleempjes, waardoor het een en ander... maar goed, de luisteraars weten daar alles al van, dus niet in herhalingen willen vallen. Goed, eens even kijken, dan gaan wij naar... Donna Summer, die heeft daar ook een ervaring gehad.
2: Hallo.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hallo?

Zo, ja, een opkooptelefoon is in zo'n geval toch dan wel even weer wat handiger, wat makkelijker ook. We zitten alweer aan het laatste nummer van de eerste uur.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
5: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterkere behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
4: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
6: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
4: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio. Zo rijden we langzaam over de A1 Hengelo-Amersfoort. Bij Kootwijk een kwartier vertraging. Verderop bij Hoevelaken nog eens een kwartier oponthoud. Op de A6 Emmeloord-Muiden een kwartier vertraging bij Almere-Oostvaarders. En op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Half uur vertraging tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen staat 14 kilometer file daar. Dan naar de A28, die is nog steeds dicht in beide richtingen. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dat verklaart ook deels de drukte op de A1 die ik net noemde. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 12 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door de file op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En daar in de loods draaiden ze heel vaak Hier Mag Alles van Marco Schuitenmaker. Dus dat heeft een, dat lijkt me leuk om dat nummer dan als volgende te draaien zometeen.
1: Oké, maar nu je het even noemt, Bondgenoten, dat is een reality.
0: Ja, het draait al bijna 3 jaar. Dus je hebt Big Brother, kent iedereen natuurlijk. En dan heb je de Bondgenoten en daar wonen mensen.
1: Ja, ja, toch een Utopia mensen, nog geloof ik.
0: Utopia.
1: Mijn vrouw volgt die dingen ook allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus Bondgenoten, zeg maar wel. Maar daar heb jij in gezeten.
0: Klopt, bijna 3 maanden. En het komt erop neer dat je dan in een loods zit. Je kan niet naar buiten, je kan niet bellen. De buitenwereld spreken eigenlijk. En daar heb je 4 bondjes.
1: Ja.
0: En elk bondje kan elke 4 weken, als die bovenaan komen, kan 1 iemand een ton winnen. Dus dat is best leuk.
1: Ja, ja. Maar waarom moest jij eruit?
0: Ik ben er zelf uitgegaan.
1: Oh, je bent
0: er
1: zelf
0: uit. Ik denk, ik mis mijn kinderen en ik ga weg.
1: Ja. Oh, huilen ook nog?
0: Ja, bijna van binnen. Dus ik dacht, dat trek ik niet meer.
1: Maar wat je wel vaker ziet bij dat soort programma's. Die gezichten duiken altijd ergens anders ook weer op. Heb je nog meer toevallig gedaan op tv dan?
0: Ik ben begonnen ooit als ober van de Rozenboom. In goede tijden, slechte tijden. De vaste ober.
1: Hoor. Kijk nou, Krijn. Nou wat. Hey.
0: Dat was hartstikke leuk. En toen dacht ik, dit smaakt naar meer. En dan ga je soms commercials doen. En daarna heb ik in Secret Story gezeten. Dat is ook een reality programma. Een soort Big Brother met echte geheimen. Dus zo kan ik inderdaad nog even doorgaan. Onderweg naar Liefde aan meegedaan. En, ook een reality programma. En daarna de Bondgenoten.
1: Ja. Nou, kijk eens aan. Nou, ik ga even inbreken op jouw wensen.
0: Ja.
1: Want nu ik dit hoor, wil ik toch eerst even dit draaien.
0: Daar komt-ie, hoor.

0: Zo, nou, dan kan de pret niet meer op. Heb je even drie Nederlandstalige nummers achter elkaar gehad. Hey, jongen, jongen, jongen. Wat we nu gaan doen, ga ik je even uitleggen. De NOS maakt elke dag headlines. En dat is, hier staan ze bijvoorbeeld. En dan met degene die bij me aan tafel zit, noemen we ze één en één om en om op. Dus van de Zandschulp bereikt kwartfinale, pagina 650. En dan doe jij de volgende.
1: Luchthavens Indonesië weer open, 129.
0: Hoofdaanklager Oekraïne stapt op, 125.
1: Stem Odido Hacker bekendgemaakt op 104.
0: Brug Nijkerk dicht om veiligheid, 107.
1: Geen vervolging, schoppende agent, 105.
0: Dag van de nationale rouw in Nepal, 128.
1: Ook aanslagplan stroomstation Nederland, 106.
0: En oorlogsmisdadiger Mladic is begraven. Zand erover. 127 is dat. Nou, op 104 zit een abonnement. We horen wel welke wij moeten gaan behandelen dadelijk op verzoek van jullie. Dan gaan wij ondertussen in afwachting daarvan even een muziekje weer ten gehoor brengen. En dat is deze.

0: Donna Lewis horen we met Shout. Heel grappig, grappig deuntje. En ik zet even weer een plaatje klaar. Ja, pagina 104, daar zit een abonnement op. Die lezen we sowieso even voor. De stem van de verdachte van de hek bij Odido is te horen geweest in het tv-programma Opsporing Verzocht. De politie hoopt dat iemand die herkent of dat de verdachte zich meldt. Begin dit jaar deed een hacker zich voor als een collega en haalde zo een Odido-medewerker over om in te loggen in een werkomgeving die nep bleek te zijn. 2 dagen later mailde collectief Shiny Hunters aan Odido over de diefstal van data van ruim 6 miljoen klanten. Volgens de politie staat vast dat de stem van de mens niet met AI is gemaakt. De politie spreekt van opvallende klanken en kenmerken in zijn stem die hem mogelijk herkenbaar maken. Nou, ik ben heel benieuwd. Ben je als gehackt?
1: Ik denk het niet.
0: Je denkt...
1: ik weet het niet zeker.
0: Nou, dan is het in ieder geval goed gebeurd, ja. Als je het niet weet. Maar ja, dat zijn hoge dingen. En, ja, sommige stemmen zijn heel herkenbaar. En andere, ja, dan moet je iemand net even gesproken hebben. Maar goed, wie weet lost het wat op. Misschien ook wel helemaal niet. We gaan het meemaken. Dat was pagina 104. Dus nou, we horen verder wel wat er nog meer voorgelezen moet gaan worden. En dan kunnen we ook weer even verder met Jesse van Joshua Caddison. Het gaat over Sarah Jessica Parker. Daar was Joshua hartstikke verliefd op. Sex and the City. En hij schreef een liedje voor haar. En wilde weten hoe het met de kat ging. Ik weet niet of die wilde weten hoe het met de poes ging. Maar

0: grap.
1: Zo, nou, je hebt een verzoekje binnen van je moeder.
0: Ja, houd je... muziekje binnen. Zij moet zelf naar Beter Horen, geeft ze aan. Maar wel, ik kan het wel even opnemen ook. Dan hoort ze het zo meteen. Hartstikke leuk.
1: Oké, okay, Jim Croce hoorde ik jou zeggen.
0: Ja, verzoekje van mijn
1: Time
0: moeder.
1: In a Bottle. Nou, dat is een heel lief liedje ook. Uit lang vervlogen tijden. Eens even kijken. Time in a Bottle.
0: Daar is
1: die. Ja, we zetten hem even klaar. En dan gaan we dat voor je moeder. Wil jij hem nog specifiek aankondigen?
0: Nou, lieve mam, hier komt het nummer Time in a Bottle van Jim Croce. Als ik het goed uitspreek.
1: Croce.
0: Croce.
1: Jim Croce.
0: Jim Croce.

0: Zo, dat was hem speciaal voor je moeder. Ik hoop dat ze ervan genoten heeft. Eens even kijken. Dan kijken we even naar de headlines, want daar waren we mee bezig. Heb ik... Oh nee, Al Japo die had nog een vraag. Die zei, goedemorgen, wat is de luistergeschiedenis van Leo en Lex en Xan bij VFM? Want we kennen wel een Alexander, maar mits hij nog meer synoniemen dan wel bijnamen circuleren, moet het hier toch om iemand anders gaan. Of hebben we Miam zelf dat stukje net gemist? What the heck, dan wordt het volgende keer maar een kunstmatige stem. Nou, je moest even studeren van wat bedoelt hij nou eigenlijk, maar...
1: Ja, trommelgeroffel, ik ben niet dezelfde Alexander. Ik ben een unieke exemplaar, een andere Alexander.
0: Ja, ja, ja. Je bent in de war met Alexander van de Stamtafel en Alexander van de Bluesprogramma's. En dus El Japo, maar dit is een andere Alexander. En vandaar dat we het over Lex of Xan hebben.
1: Ja, ik zit hier voor het eerst.
0: Ja. Dus het had ook een L Alexander kunnen worden.
1: Ik zie een bolletje gaan, er wordt getypt.
0: Ja, er wordt getypt, dus hij reageert er even op. En, dus mochten er nog vragen komen, dan zien we dat zo vanzelf. Ondertussen kijken wij even naar de headlines. Zat er voor jou een bericht bij waarvan je denkt, dat vind ik wel interessant?
1: Eens even kijken. Ook aanslagplan Stroomstation Nederland. Wat is dat allemaal?
0: Ja, misschien heb je het meegekregen, maar de Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die in Duitsland wordt gezocht voor sabotagepogingen van het energienet, wil mogelijk ook in Nederland toeslaan. De Duitse krant Frankfurter Allgemeine meldt dat een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijstje staat van mogelijke doelwitten. De krant baseert zich op forensische onderzoekers die vrijdag in een camper van Vee een notitieboekje vonden met plannen voor verdere aanslagen. Vee is nog altijd voortvluchtig. Nou, met de Vee van voortvluchtig. Vorige week eiste hij de verantwoordelijkheid op voor meerdere aanslagen. In twee gevallen leidde dit tot uitval van onderdelen van energiecentrales. Ja, die steekt de energiecentrales in de hens. En die wil de klimaat helpen, zeg maar.
1: Ja, vervelend mannetje.
0: Vervelend, ja. En die schijnt dus nu ook naar Nederland te komen. En dan wil die, dat lees ik dus ook net, naar Doetinchem. Nou, dan komt het wel heel dichtbij, want ik ben geboren in het ziekenhuis in Doetinchem. En daar blijf je van af, van mijn Doetinchem. Zo, nou, dat zal hem leren, denk ik. Goed, dan reageert El Japo nog even. We gaan eens even kijken wat hij zegt. Ik ben niet in de war. Ik vroeg me gewoon af bij hoe die bij VFM terecht is gekomen.
1: Ah, zo.
0: Of het klopt dat ze hem niet verder voorbij hebben horen komen. Verzoeknummers of wat voor bijdrage dan ook. Ah.
1: Nee, het leek mij heel leuk om op de radio te gaan presenteren of als radio sidekick. En toen heb ik eigenlijk een beetje gegoogeld bij mij in de buurt waar ik woon of bij het vakantiehuisje. En zo ben ik hier terechtgekomen.
0: Ja, want dat was ook mijn eerste vraag toen ik Alexander belde, El Japo. Van, maar wat brengt jou dan in Putten als je in Weesp woont?
1: Ja, Weesp bij Amsterdam eigenlijk woont.
0: En toen was het al snel, hij is van degene die twee huizen bezit. Dus rijke stinkers willen we hier wel in de studio hebben natuurlijk.
1: Valt mee hoor.
0: Nee, maar dat dus. Nou, en we gaan het meemaken, El Japo. En dan corrigeert hij nog even. Ja, nee, dat wat de hek. Dat was Odido.
1: Oh, alles duidelijk. Duimpje.
0: Ja, maar dat had ik ook al tegen Alexander gezegd. Dat slaat waarschijnlijk op Odido. Maar we lezen het maar even voor. Kan schelen, even alles maar gaat. Zo, nou hebben we dat duidelijk. En dan gaan wij een muziek.

0: Dodgy met It's Good Enough For You. En daarmee zijn we alweer bij muziek aangekomen. Ja, dat is echt muzikantenmuziek, zo noem ik het. Dus als je geen muzikant bent, dan hou je hier waarschijnlijk niet van. Maar we gaan toch draaien. Maar eerst nog even naar de headlines van de NOS. Niemand vraagt, normaal is René wel van de partij met 4 of 5 pagina's die ze wil horen. En Lars en John Zutekau en noem het allemaal maar op. Maar het is vrij rustig in de WhatsApp-bak. Zelf zit ik even te kijken en denk, jee, weer een bak ellende weer. Het enige wat ik wel leuk vind is dat de luchthavens in Indonesië weer open gingen. Want er was een Krakatau. Een vulkaan die was daar uitgebarsten en het was zo erg dat het eiland Java, dat heet nu gewoon lava. Maar voor de rest valt het allemaal reuze mee.
1: Er valt mij wel iets op. Nijkerk ligt hier om de hoek, toch?
0: Ja.
1: Dus er staat bij de NOS, bij het nationale nieuws, staat de brug Nijkerk dicht om veiligheid. Is dat echt...
0: Dat is echt waar. Dat is die brug over A128.
1: Ja, dat is bij Putten, toch? Hier vlakbij.
0: Ja, een klein netje verderop. Als je de A28 hierop schiet, dan denk ik dat je na 2 of 3 minuten bij die brug bent.
1: Maar dat is landelijk nieuws.
0: Dat is landelijk nieuws, ja. Want de hele A28 ligt plat.
1: Ah.
0: Dat viaduct daar gaat. Nou, El Japo zegt net, heb je dat viaduct daar gehad. Nou, we pakken hem er nog even bij. Rond de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Die gisteren dicht moest, is zowel zand zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid van de constructie volgens de Rijkswaterstaat niet meer gegarandeerd kan worden. Ja, het blijkt dat in heel Nederland nu alle bruggen gaan begeven. En we komen overal geld voor tekort, dus het is gebeurd met het land. We kunnen gewoon maar het beste, denk ik, de Noordzee laten stijgen en dan is gewoon het land in één keer weg, klaar. Ook de vaarroute en de wegen onder de Hardenbergenbrug zijn dicht. Verkeer kan niet via de A28 tussen Amersfoort en Zwolle rijden en wordt omgeleid. Dat er zand en grind wegspoelde was al bekend, maar de situatie bleek ineens sneller te zijn dan verslechterd. Geplande werkzaamheden voor november worden daarom vervroegd. Wanneer die van start kunnen gaan is nog niet bekend. Tot het zover is blijft de brug dicht.
1: Duidelijk.
0: Ja, maar hij gaat over de A28 en dan zijn ze natuurlijk bang dat hij instort en dat er dan net iemand rijdt. Ja, dat zijn wel... El Japo die reageert even op het bericht. Even kijken, waar is hij? Daar is hij. Er komen daar anders genoeg zand en grindboten door het kanaal. Ja, ik... is zo aangevuld. Ja, lijkt mij ook. En dan denk ik ook, ja, het kanaal, wat heeft dat nou met de A28 te maken dan? Dus feitelijk hebben we daar dan helemaal geen last van. Maar als hij instort, dan zal het wel op de A28 zijn. Het is mij ook onduidelijk. Maar heel raar dat nu heel Nederland plotseling alle bruggen gaan begeven. Het begon met de Merwedebrug. En langzaam maar zeker horen we steeds meer van die rare fratsen. Dan maar een stukje muzikantenmuziek. Die bouwen gewoon meestal wel even iets brugwaardigs.

0: Ja, dat was Dolores Jordan, de zangeres van Ik Ben Het Even Kwijt. Met Ordinary Day. En dan had jij nog wat te melden, Alexander.
1: Ja, mijn beste vriend, die Gerard Kosser, die is aan het luisteren in Enkhuizen op zijn boot. En die wil ook graag een nummertje aanvragen.
0: Ja.
1: En het leek hem wel leuk om iets van JJ Kill te horen. En dan mocht ik zelf kiezen. After Midnight lijkt me helemaal leuk.
0: Ja, en dan doen we die. Want we hadden de cocaïne vanmorgen al in de eerste uur al gehad. Als wakker wordt het je verlekken. Heerlijk. Komt ie hoor.
1: Yes.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
3: In november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
2: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer, vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file hadden we nog in onze regio. A1 Amsterdam Amersfoort bij Almere, 11 kilometer file. Kwartiertje vertraging. De werkzaamheden op de A1 Hengelo Amersfoort bij Kootwijk veroorzaken 10 minuten oponthoud. En het is ook extra druk op de A1 door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. De A28 is in beide richtingen dicht. Daardoor op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaak is de vertraging een half uur. Half uur vertraging ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij afrit Wageningen. Altijd nog 13 kilometer file. A27 Almere-Utrecht bij Eemnes, 20 minuten vertraging. Dan naar de A50 Apeldoorn-Arnhem, een kwartier vertraging bij knooppunt Waterberg. En op de N325 Arnhem-Duitse grens bij Lent, 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Omrijders voor de afgesloten Hardenbergerbrug. Op de N301 in de file vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk, 4 kilometer en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
6: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
7: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
6: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
7: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
6: Wow, klinkt gezellig.
7: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
6: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
7: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, Joe Cocker begint met een letter. En ik had het vanmorgen al gezegd. We gaan het tussen 9 en 10 hebben over laaggeletterdheid. De week van het lezen en schrijven. Nou ja, ik kan er van alles over willen noemen. Maar er zitten hier mensen die echt weten waar ze het over hebben. Namelijk een daarvan is Grete. Goedemorgen, Grete.
1: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, Grete was het toch, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, ik had het verkeerd verstaan. En dan ben ik altijd bang dat ik die naam blijf herhalen.
1: Je zegt het helemaal
0: maar,
1: goed.
0: Maar vertel, Grete, de week van het lezen en schrijven. Wat is dat?
1: Dat is een week dat we elk jaar organiseren. Van 8 tot 15 september. Dus vandaag is de eerste dag van die week. Mm-hmm. Om extra aandacht te geven aan laaggeletterdheid in Nederland. En dat doen we samen met partners in het hele land. Allemaal activiteiten om mensen bewust te maken van hey, er zijn 3 miljoen mensen tussen 16 en 75 jaar in Nederland die het lastig vinden om te lezen, schrijven of rekenen. Dus daar willen we de aandacht aan geven deze week.
0: Oké, en dat die week loopt van?
1: Van 8 tot 15 september.
0: Of vandaag is de aftrap. Nou, ja. Dan hebben we meteen de primeur natuurlijk van de trap af. Jullie zijn met een tour bezig.

0: dyslexie. En ja, eigenlijk door het verplichte boekenvak vroeger op school heb ik een hekel gekregen aan lezen en schrijven. Waardoor ik het eigenlijk weer verleerd ben. Want ik ben eigenlijk met een 7 voor Nederlands van school afgekomen. Ja. Maar ook 7 jaar niet meer gelezen en geschreven.
1: Nee.
0: Ja, en dan komt er een computer voor je neus. En het enige wat de computer zegt, error niet found.
1: Nee, oké. Okay. Dus jij zegt zo mooi, ik ben ex... laag geletterd. Dus ja. Je bent weer helemaal op peil nu?
0: Ik ben niet helemaal op peil. Ik moet het wel bijhouden. Maar ik red me weer in de maatschappij. Zoals ik ook van school afkwam.
1: Ja, oké. Okay. We gaan het straks even wat meer over hebben. Van wat heeft dat dan praktisch voor gevolgen? Maar de eerste vraag die ik eigenlijk wel even heb is van... joh, ik heb ook al heel veel jaren geen boek meer gelezen. En ook geen brief meer geschreven. Maar word je daar nou maar zo laag geletterd van? Of,
0: Ja, ik zeg altijd, als je vroeger hebt iedereen Engels en Frans op school gehad. Ja. Engels, dat gebruik je in de taal nog. Frans, stuk minder. En ik zeg maar dus van, noem het rijtje Franse woorden maar op die je geleerd hebt.
1: Ja.
0: En heel veel mensen beginnen te hakkelen.
1: Ja,
0: en dat had ik dus ook.
1: Nou, ja, dat heb ik hier ook. Als ik nu aan jullie vraag van, welk nummer zal ik voor jullie draaien? Oh, daar overval je me. Het is natuurlijk ook wel een beetje de manier waarop dingen aanvliegen. Maar, interessant onderwerp. We gaan het er dadelijk uitgebreid over hebben. Maar eerst even de muziek hier, want we hebben nu jullie leren kennen. En we gaan er dadelijk even op door. Ja, ik heb er maar van alles bij gezocht. Van schrijven en lezen en zo. Dit zijn de Dire Straits met Lady Writer.

0: Lady Rider van de Dire Straits. En we hebben het over laaggeletterdheid. En we hebben net al even kennis gemaakt met Grete en Wilfred. En ja, Grete heeft me net even wegwijs gemaakt. Ik had een linkje over het hoofd gezien. Gaan we dadelijk mee bezig. Maar Wilfred, laten we het even over de praktijk hebben. Waar had je nou het meest last van als je laaggeletterd bent? Waar heb je dan het meest last van? Waar heb jij het meest last van gehad?
1: Ja, het kwam bij mij eigenlijk in het moment dat de mobiele telefoon opkwam en iedereen in die tijd nog ging sms'en. Ja. Als iemand mij een sms stuurde, dan ja, ik kon het amper lezen. Ja. En ja, schrijven, terugschrijven deed ik niet. Dus ik pakte de telefoon. Ik belde eigenlijk gewoon terug naar die persoon. En ja, dan hebben heel veel mensen van ja, had je toch even een tekstberichtje kunnen doen? Dat is veel makkelijker.
0: Ja.
1: Dat zit op mijn werk. Ja, dat snap ik. Maar het was voor mij niet makkelijk.
0: Nee, dus je had met name met de normale communicatie, tenminste de tegenwoordig normale, ik vind het helemaal niet normaal, dat allemaal, ik ben ook meer van bellen en zo, veel persoonlijker. En als dan iemand dan zegt, ja, ik ben op mijn werk, ja, je sms toch ook, of niet dan, op
1: precies.
0: Je werk. Dus, maar dat was dus vervelend voor je. Maar, oké, dan verlies je misschien een vriendje of niet, maar had je er ook last van met je werk of met je dagbesteding of wat je dan ook maar deed?
1: Op mijn werk was ik heel open erin. Mm-hmm. Bij elke sollicitatie zei ik dat ik er moeite mee had.
0: Ja.
1: Dus daardoor ben ik ook banen misgelopen. Dat ze gewoon gelijk zeiden van...
0: Je moet nooit eerlijk zijn in dit land.
1: Ja, dat weet ik. Maar er zijn altijd dus bazen geweest die gezegd hebben, daar kan je niet werken. Maar er zijn ook echt bedrijven geweest die zeggen, nou kom maar gewoon en we gaan je gewoon helpen en we kijken hoe ver we komen.
0: Ja.
1: En ja, ik heb altijd heel lang mijn banen kunnen houden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan alleen maar mooi. Dat zegt een heleboel over jou.
1: Ja.
0: Wat doe je? Ben je nu op dit moment nog ergens actief?
1: Ja, ik zit zelfs nu in de grafische sector. Wij maken borden voor het Gelders landschap. Gelders Overijssel. Alle hoogspanningsmasten, pijlschalen die in Nederland staan, komen voor 90% bij ons bedrijf weg.
0: Ja. Oké, okay, en dat zijn, je zei borden, hè?
1: Ja, informatiepanelen.
0: Ja. Dus met teksten.
1: Met tekst, ja. En het gekke is, wij maken dus polyesterborden.
0: Ja.
1: En ik ben daarachter gekomen, omdat de sheet wordt in het spiegelbeeld in de hars gelegd.
0: Ja.
1: En dat ik in het spiegelbeeld perfect kan lezen.
0: Dus jij, als je jouw spiegelbeeld een tekst voorlegt, dan lees jij hem gewoon...
1: Dan kan ik hem gewoon lezen, zelfs de moeilijke woorden.
0: Maar als hij normaal geschreven is, dan heb je moeite?
1: Dan heb ik moeite met moeilijke woorden.
0: Wat is dit dan toch, joh?
1: Ja, dat is dus de kronkel van dyslexie. Bij mij is de oorsprong dyslexie.
0: Ja.
1: En de kronkel van dyslexie is dat je dus eigenlijk verkeerd leest. Heel veel mensen die blind leren typen, hebben geen last meer van dyslexie. Want dat is een ander deel van je hersens, waardoor je wel kan schrijven.
0: Dat doe je op je gevoel, ja.
1: Dat doe je op je gevoel, ja.
0: Ja. Goed, dan had je het net over van, we hadden het over muziek.
1: Ja.
0: Van als ik een verzoekje zou vragen, wat. Jij kwam met de Oude Maasweg, waarom? Want dat had een praktisch verhaal.
1: De Oude Maasweg is dus eigenlijk tweetalig, Engels en Nederlandstalig.
0: Ja.
1: En het Nederlandse woorden kan ik allemaal spellen, zeg maar. Daar kom ik uit. Maar een Engels woord of een Frans woord, garage... Ja, noem ze maar eigenlijk op. Dat kan ik niet spellen.
0: Nee.
1: Dus daar kom ik klem mee te zitten. En de Oude Maasweg is eigenlijk precies hetzelfde voor mij. Het Engels kan ik amper meezingen. Maar het Nederlandse stuk, ja, dat kan ik in volle borst meezingen.
0: Dus je bent ze eigenlijk hartstikke dankbaar dat ze meteen de vertaling mee hebben gegeven.
1: Ja.
0: Ah, ja. Oké, okay. Nou, dan gaan we daarna luisteren. Op verzoek van Wilfred. In a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike

0: Zo, dat was Oude Maaswerk, kwart voor drie. En in het Engels en in het Nederlands. En Wilfred had daar baat bij. Ik kijk even naar Grete, want Wilfred noemt nu wat typische gevallen die voor hem in de praktijk van een geval. Wat hoor je het meest? Wat zitten mensen het meest praktisch in de weg bij de laaggeletterdheid?
1: Ja, Wilfred noemde al twee belangrijke dingen. Gewoon het contact met vrienden en familie. Daar kan het voor in de weg zitten als je zelf moeite hebt met lezen of schrijven. En een andere, wat jij ook noemde, is kans op werk. Of kans op doorgroeien naar ander werk. Dus dat zijn twee dingen die belangrijk zijn. Verder horen we vaak dat mensen minder gezond zijn, zich minder gezond voelen. Als ze last hebben van moeite hebben met lezen en schrijven. Het is soms ook best lastig om dan bijvoorbeeld de bijsluiter te lezen van medicatie. Of om de goede adviezen van je dokter of van je medisch specialist te begrijpen. Dus ook voor je gezondheid heeft het grote gevolgen als je moeite hebt met lezen of schrijven of rekenen. En ook gewoon de weg vinden. Hè, navigatie, Google Maps, kaarten lezen, borden lezen onderweg. Dus het maakt je wereld vaak ook klein als je moeite hebt met lezen of schrijven.
0: Ja, want Wilfred, mag jij auto rijden?
2: Ja, ik mag auto rijden.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat, je hoort wel eens, als je niet goed kan zien, dan mag je dat niet. Maar misschien, ik weet het niet hoor, daarom vraag ik het. Als je niet kan lezen, is dan, maar jij kan nu inmiddels wel lezen. Mm-hmm. Maar hoe zit dat dan met navigatie? Dan praat toch iemand tegen je, dan hoef je toch niks te lezen?
2: Dan hoef je niks te lezen, maar toen ik begon met autorijden, ja, was de navigatie nog niet zo als nu. Dus dan moest je nog wel kaart lezen. En het gekke is, kaart lezen kan ik als de beste. Tekening lezen voor in een bedrijf is geen probleem.
0: En als je een tekening op de kop legt, dan lees je hem nog beter?
2: Nou nee,
0: want net
2: dat,
0: als je
2: dat
0: tekst
2: niet,
0: in de spiegel
2: dat
0: hoort.
2: Niet. Nee, nee,
0: dat
2: dan
0: we niet.
2: Maar,
0: okay.
2: Ja, tekening lezen. Dus als ik gewoon een tekening kreeg van een ding wat ik moest maken, dat was geen probleem.
0: Ja.
3: Zijn er andere zaken die je niet mag? Dus autorijden kan nog. Zijn er andere zaken die je niet zou mogen in het leven?
2: Nee, het is heel gek. Bij dyslexie krijg je geen stempel opgedrukt dat je niks mag.
3: Oké.
0: Okay. Ja. En dan even weer terug naar Grete. Je noemt nu de gezondheid. Dat is altijd een heel belangrijk ding. Zijn er nog meer ingrijpende zaken? Ik bedoel, carrière kan ik me iets bij voorstellen. Communicatie kan ik me iets bij voorstellen. Maar misschien is er nog iets dat je zegt, ja, dat weten een heleboel mensen niet. Maar, nou ja, dat.
1: Nou, wat wij wel vaak terug horen van mensen die dan vertellen waarom ze de stap zetten om naar de bibliotheek te gaan of naar een taalhuis te gaan om weer te gaan leren, lezen of schrijven, is dat ze heel graag hun kind of hun kleinkind willen kunnen helpen met huiswerk of voorlezen. Dus vaak heeft het ook invloed op jouw ouderschap, jouw manier van ouder zijn richting je kinderen of je kleinkinderen. Dus dat kan voor mensen ook echt heel veel vrolijkheid en blijheid geven als ze dan zijn gaan leren lezen en schrijven en denken, ja, nu kan ik mijn kind verder helpen op school en met de taalontwikkeling, met het lezen. Dus ook in je gezinsleven is het heel belangrijk.
0: Ja. Goed, nou, we hadden het even over het verkeer. Het is sowieso, ook voor mensen die niet laaggeletterd zijn, het is altijd handig om in het verkeer goed op te passen. Ronnie Kiekhoed.

0: Jovink. En de Voodoo Beatles, ja, als je slecht iets bent. Ik kan me voorstellen dat Jovink en de Voodoo Beatles ook al zo'n tekst is waar je even wat problemen mee krijgt. Mocht er luisteraars zijn die een vraag willen stellen aan Wilfred of aan Grete, of een bijdrage willen leveren wat betreft de laaggeletterdheid, jullie weten ons te vinden, hè, al 15 jaar. 06-8309-8309 via de WhatsApp. 06-8309-8309. En heb je een hele serieuze vraag waarvan je zegt die wil ik toch heel persoonlijk stellen, dan bel je even naar 0341-360148. 0341-360148. Wilfred. Jij had op een gegeven moment had je er zat van, want je was laaggeletterd. Welke eerste stap heb je gezet?
1: Ja, eigenlijk gaan zoeken via de computer. Kan ik ergens hulp krijgen? En ja, als je niet kan schrijven en niet kan lezen goed, dan schrijf je dus eigenlijk, ik wil leren lezen en schrijven, compleet verkeerd. Waardoor je alleen op je computer maar error kreeg.
0: Ja.
1: En gelukkig kwam ik ze in Kampen bij een stripboekenspektakel tegen van de stichting. En die stonden daar dus eigenlijk met een leeg velletje papier van een tekenaar met lege tekstballonnetjes. Van, kunt u hier een leuke tekst bij verzinnen en erin schrijven? Ik zeg, verzinnen lukt mij wel, maar erin schrijven, dat gaat niet lukken. Ik was er vrij open in. Ik schaamde me gelukkig niet voor. Dus ik heb toen eigenlijk gelijk, de maandag erop ben ik al naar les begonnen. En ik was eigenlijk binnen een half jaar ook ambassadeur voor hun. En bij de eerste meeting die ik kreeg, landelijk, heb ik dus eigenlijk de voorzitter aangesproken van lezen en schrijven. Ik zeg, we hebben een probleempje. Ze zegt, hoezo? Ik zeg, nou, ik kan jullie niet vinden. Hij zegt, dat is heel makkelijk op de computer. Ik zeg, nou, geef je laptop maar. Ik zeg, dan tik ik het even in. Dus ik heb het ingetikt, zo fout mogelijk ik het kon schrijven op dat moment. En die computer zei natuurlijk error. En ze zegt, ja, maar je schrijft het verkeerd. Ik zeg, nou, dan hebben we elkaar eindelijk gevonden.
0: Kijk, dus je hebt ze meteen even lik op stuk gegeven. Ja. Want ja, je vraagt je soms af, want dat was ook mijn eerste vraag. Maar ja, op een computer gaan zoeken, dan moet je toch kunnen schrijven. Anders heeft dat toch geen zin.
1: Nee.
0: En dan moet je ook weten hoe het heet. En,
1: De digitale wereld is ook mijn wereld niet.
0: Nee.
1: De wereld wordt nu digitaal. Het is voor mij een ramp.
0: Maar nog steeds dan nu? Of ja. Begint het nu?
1: Nee, het is nog steeds een ramp.
0: Oké, okay. Maar je noemt jezelf wel extra laaggeletterd.
1: Ja, maar heel veel websites zit een beveiliging op, waardoor je dus een bepaalde tijd krijgt om iets in te tikken, zoals bij de Belastingdienst.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, en dan ben ik bezig met mijn belastingformulieren in te vullen. En er komt ergens in een hoekje een klein tekstje te staan, als u nog meer tijd nodig heeft, druk op dit. Dat zie ik niet, want ik ben veel te druk bezig.
0: Ja.
1: En op het moment dat ik druk op verzenden, zegt hij, sorry, u bent uitgelogd wegens privacy-reden. Ja, en dan kan ik weer opnieuw beginnen.
0: Ja.
1: En dat heb ik met veel meer websites. Mijn eerste mailadressen die ik had, ben ik ook gewoon naar hun toegestapt of gebeld. Ik zeg, jongens, mag ik meer tijd hebben?
0: Ja.
1: Want als ik mijn mail heb geschreven, dan is die uitgelogd. En dan zitten ze aan de andere kant echt aan te zeggen, hoezo dan? Er is toch tijd zat, niet voor mij.
0: Nee.
1: Als laaggeletterde.
0: Grete, jij wilde daarop inhaken?
2: Ja, ik herken heel erg wat Wilfred zegt van de verhalen van veel ervaringsdeskundigen. En ik denk dus ook altijd, het moet van twee kanten komen. Wij willen heel graag in deze week mensen vertellen van, joh, jij bent niet alleen als je moeite hebt met lezen en schrijven. En weet dat je hulp kunt vragen, dat je les kunt krijgen in jouw bibliotheek, in het taalhuis.
1: Ja.
2: Hier in Noordwest-Veluwe is het taalhuis Noordwest-Veluwe. Maar aan de andere kant, als je een bedrijf hebt of je geeft dienstverlening aan mensen, hou dan ook rekening ermee dat er heel veel mensen zijn in Nederland die er wat langer over doen, die wat meer ondersteuning nodig hebben bij jouw digitale dienstverlening. Dus laat ook de beweging van die kant komen. Gebruik makkelijke taal. En als je digitaliseert, denk dan ook even aan al die mensen in Nederland die daar moeite mee hebben.
0: Oké, okay, ja, ik was even een ding aan het klaarzetten en toen kwam er meteen een reactie binnen. Ik ga even kijken. Doen jullie al dingen met AI of spraak bijvoorbeeld? Is de vraag.
1: Ik gebruik het wel, maar zo min mogelijk, want ik wil blijven schrijven.
0: Je wilt het zelf doen?
1: Ik wil het zelf doen, maar bepaalde woorden die ik niet weet hoe ik die moet schrijven. Dan spreek ik het in mijn telefoon in. Dan zie ik hoe ik het moet schrijven. En dan tik ik het over.
0: Oké. Okay. Dus op die fiets. Ja. En maken jullie als organisatie, kunnen jullie wat met AI? Of is dat juist uit den boze? Ze moeten het allemaal zelf doen.
2: Nee, het kan wel. Alleen ook voor AI geldt, je moet wel digitaal vaardig zijn om het goed te kunnen gebruiken. Ja. Dus dat is ook weer een drempel voor de mensen die het eigenlijk het hardst nodig hebben. Dus daarom zeggen wij, hou er vooral in je praten en in je digitale dienstverlening rekening mee. Er zijn vaak mensen die gewoon nog willen bellen, die gewoon een telefoonnummer willen zien. Ja. Die iemand, een mens aan de telefoon willen hebben of achter een balie. Dus AI kan, maar ja, dat vraagt ook weer een soort basisvaardigheden die niet iedereen heeft.
0: Nee. Goed, dan had jij mij erop gewezen dat er een nummer van één. Vertel even, waar gaan we naar luisteren?
2: Bedoel je het nummer van Mike?
0: Ja,
2: hij heeft een nummer geschreven over de 3 miljoen mensen die een verhaal hebben. Die te maken heeft met moeite met lezen en schrijven. Hij heeft dat dit jaar geschreven. En heel mooi dat jullie hem willen uitzenden.
0: Nou, daar komt hij hoor.

0: Nou, dat was Mike Veldkamp met 3 miljoen verhalen in het kader van de week van de laaggeletterdheid lezen en schrijven. Daar komt het op neer. Gaan we even naar Wilfred. Je hebt toen de stap gezet en je bent ambassadeur geworden en zo. Ben je nu nog steeds bezig lerende of ontwikkelende of whatever?
1: Ja, ik ga elke maandagavond nog naar het taalcafé.
0: Mm-hmm.
1: En daar ben ik nog steeds aan bijspijkeren wat ik dus nu zelf wil leren.
0: Ja.
1: Dus voltooid verleden tijd, alles dat, dat zit er bij mij ook nog steeds niet in. Dat wil ik ook weer kunnen.
0: Ja.
1: Dat ik ook weer een berichtje kan sturen in, hè, hoe, in het verleden tijd of in de huidige tijd. Dat,
0: ja.
1: Ja, ik gooi het allemaal door elkaar heen.
0: Zodat die laaggeletterdheid definitief tot de verleden tijd behoort.
1: Ja.
0: Ja, kijk. Het is alsof de duvel ermee speelt. Want ik kijk net even op mijn telefoon om te kijken van wat er nog voor berichten allemaal binnenkomen, zo landelijk. En dan lezen we dus dat het niet alleen ligt dan natuurlijk aan mensen die dyslexie hebben of wat dan ook. Maar de leesvaardigheid in het algemeen, vooral bij jongeren, neemt af. Het onderwijs gaat er volgens mij ook heel erg op achteruit. Hebben jullie daar ervaringen mee?
1: Nou ja, als ik de jeugd zie tegenwoordig hoe die WhatsAppjes sturen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is allemaal met afkortingen.
0: Ja.
1: En ik heb mijn neefjes ook al eens gevraagd van kan je het nog voluit schrijven?
0: Ja.
1: En dus is om aan te kijken van ja, maar dan ben ik langer bezig. Ik zeg ja, ben je langer bezig omdat je het niet meer kan schrijven? Of ben je langer bezig omdat je het niet voluit wil schrijven? En ook heel, ik heb ook wel een collega gehad die dus echt gewoon alles opzocht met inspreken.
0: Ja.
1: Denk jongen, denk eraan. Ik zeg op een bepaald moment, dan ben je het kwijt en dan zit je verklem.
0: Ja. Ja, en dan zou je zeggen van, ja, maar dan ben ik zo lang bezig. Je hebt nog een heel leven voor je, man. Ja. Hoeveel tijd heb je nodig?
1: Precies.
0: Jongen, jongen, het gaat. Ja.
1: En een sollicitatiebrief zou je toch steeds voluit moeten schrijven?
0: Ja, maar doen jullie, Greta, als organisatie, doen jullie er wat aan? Zitten jullie in de lobby om het onderwijs een beetje in de lift te krijgen? Want ik heb in het onderwijs gewerkt, maar ik heb het idee dat het ongelooflijk verloederd is de laatste jaren.
2: Ja, wij zijn betrokken samen met heel veel andere organisaties bij de Leescoalitie en bij leesbevorderingscampagnes. En wat wij ook doen is inzetten op ouders. Want daar begint taal. Het begint bij ouders die al, als een kindje nog in de buik van de moeder zit, dan hoort hij al klanken. Dus daar begint je taalontwikkeling.
0: Mm-hmm.
2: Dus praat met je ongeboren baby, praat heel veel met je baby. Werk aan taal, aan voorlezen, aan de wereld ontdekken via praten, zingen, rijmen, liedjes. Doe dat allemaal samen met je hele jonge kind. Want als een kind al met een taalachterstand start aan de basisschool, is het heel moeilijk om dat nog weer weg te werken.
0: Ja.
2: De klassen zitten inderdaad vol. Ik heb zelf een kleuter en een kind in groep 3. Dat zijn allemaal klassen van 30 plus leerlingen. Ja, als je 1 leraar hebt op zo'n groep, is dat best lastig om zo'n taalachterstand van een 4-5-jarige nog weer weg te werken in de klas. Dus het begint echt thuis, bij ouders, in gezinnen. Dus dat is wel waar wij volop op inzetten, ook als organisatie.

0: dan nu te vragen, wat is het websiteadres en et cetera, et cetera. Waar laaggeletterd terecht kunnen is vragen, dat heb ik in de weg. Dus dan, ja, dat moet ik dus niet doen. Maar nu jullie toch hier zijn, wat wil je nog gezegd hebben?
1: Ja, schaam je niet. Ga naar het... Zoek hulp. Ga naar het taalpunt. Ja, en dan gaat de wereld voor je open gewoon.
0: Ik hoor dat, dat je nog steeds...
1: Maar
0: het is ook blijheid, hoor ik er ook
1: in. Tuurlijk, hartstikke blij.
0: Ja.
1: Als ik zie wat ik nu kan doen...
0: Ja.
1: Wat ik 15 jaar niet kon doen... Dat is zoveel.
0: Ja. Dus jouw tip is... Probeer je over de schaamte heen te zetten.
1: Ja, doe het.
0: Ga gewoon... Ga iemand vragen van... Ik heb hulp nodig.
1: Ja.
0: Desnoods typ jij de letters in. Bla, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ja. Maar doe het.
0: Oké. Okay. Dat is duidelijk. Grete?
2: Ja, ik kan het niet mooier vertellen dan Wilfred. Die weet er alles van. Uit zijn eigen verhaal.
0: Ja.
2: Maar als jij nou denkt... Hey, ik wil ook een stap zetten. Ik wil ook iets beter leren om meer mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Of dat nou digitaal is, of met taal, of met rekenen. Ga dan naar je lokale bibliotheek. Gewoon de bibliotheek in jouw dorp of jouw stad. Daar kunnen ze je verder helpen. De bibliotheken hebben taalhuizen en daar werken mensen, professionals en vrijwilligers die jou verder kunnen helpen met jouw vraag. En het andere wat je kunt doen is bellen naar het landelijk nummer. En dan via het landelijke telefoonnummer helpen wij jou weer verder. Daar zitten collega's van mij achter dat nummer. En die helpen jou verder naar het taalhuis in jouw eigen buurt.
0: Nou,
2: nummer, zal ik die zeggen?
0: Ja, doe maar, want ze kunnen terugluisteren. Dus mochten ze het niet kunnen opschrijven, dan gewoon even terugluisteren.
2: Precies. En anders pak je nu heel snel even een potlood of een pen erbij. En dan schrijf je mee. Dat is 0800 023 4444.
0: 0800 023 4444. Nou, ik heb hem kunnen onthouden. Ik heb niks opgeschreven. Dus 0800 023 4444. Nou, dat moet helemaal goed gaan. Tenzij je dyscalculie hebt, dan wordt het helemaal een probleem natuurlijk. Hè. Dus daar moeten we ook afwachten. Nou, ik wens jullie een hele succesvolle week. Maar ja, het houdt nooit op, ook niet na die weken. Het blijft maar doorgaan.
2: Wij gaan het hele jaar door.
0: Ja. Wilfred, vooral jij bedankt, want je hebt jezelf helemaal erg blootgegeven. En dat durft niet iedereen, hè?
1: Nee, maar dat is ook het punt waar de meeste mensen met taalachterstand tegenaan lopen. Die hoge drempel.
0: Ja.
1: En jongens, die drempel, als je die over bent, dan gaat er echt een wereld voor je open.
0: Ja. Ik zie wat het met je doet en... Heel veel succes ook als ambassadeur.
1: Dat zal wel lukken.
0: Dat ben je ook nog, toch?
1: Dat blijf ik doen.
0: Dat blijf ik doen.
1: Niet alleen deze week. Maar ik ben eigenlijk 24 uur ambassadeur.
0: Ja.
1: Zodra ik iemand merk die het misschien kan hebben... probeer ik het op een vriendelijke manier te benaderen.
0: En anders met geweld.
1: Nou, nee hoor. Want geweld helpt niet. Dat helpt echt niet. Je moet het zelf willen. En als je het zelf niet wilt, kom je er ook niet.
0: Nee.
1: Je moet zelf die drempel over.
0: Jouw boodschap is heel erg duidelijk. Ja. Dus ik hoop dat mensen er wat mee kunnen en ook mee doen. En Grete, ook heel veel succes om dit verhaal gaande te houden, dit proces. Jullie moeten weer verder. Heel veel succes deze week nog, Wilfred en Grete, met alle acties. En ik heb zo'n vermoeden dat volgend jaar jullie wel weer hier zitten. Want driemaal een scheepsrecht, zou ik zeggen. Dus,
2: wij komen graag weer.
0: Fijne reis en... succes met de borrel lezen onderweg, Wilfred.
1: Ja, dat zal wel lukken hoor.
0: Ja, dat weten we nu wel zeker.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
1: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
2: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
1: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
0: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
3: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
4: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
5: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam is het nog druk op de weg. 11 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken met bijna een half uur vertraging. De A1 maakt deel uit van de omleidingsroute voor de afgesloten Hardenbergerbrug. Die ligt in de A28 Amersfoort-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht en in beide richtingen dus omrijden via Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog 10 minuten vertraging. En 20 minuten op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer file door de afgesloten Hardenbergerbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was een The Purest of Pain song by Four. En welkom terug in 4 uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. We gaan zo bellen met de VVV Nijkerk, want het is bijna 10:15. En dat betekent dat we nog 1 plaatje draaien. En ja, je familie is wel aan je gehecht, hè? Want ze volgen je overal.
1: Ja, mijn vader die luistert nu gezellig mee uit Oegstgeest. En die zou het wel heel leuk vinden om Quinsen en Kloffer te beluisteren van Tommy

0: Goedemorgen mensen van de radio, ik ben Madeleine van Boek van Roping en de VVV in Nijkerk.
1: Goedemorgen Madeleine van de VVV en Roodbeen Nijkerk. Hier zit Bas en Alexander.
0: Nou, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: In de radio vanzelfsprekend.
1: Ja.
0: Welke plek, waar is de studio eigenlijk? Of is dat geheim?
1: Nee, de studio zit in Putten. Midden in het bos.
0: Nou, ik zwaai even die kant op. Zie je me zwaaien?
1: Ja, ik zie je zwaaien. Ja, hou je altijd in de gaten hoor. Dus wat dat betreft. Maar wist je niet waar we zaten?
0: Het is goed hier. We hebben een leuk weekend gehad met de sleepbootdagen. En volgens mij, ik heb de schepen alweer langzaam weg zien schipperen.
1: Ja.
0: Weg puffen naar de volgende locatie waar ze ook aan mogen meren. Het is hartstikke leuk. Het was een vol een mooi weekend vol gezwalk en shantygezang. Dus ze zaten helemaal in een zeemannensfeertje eigenlijk.
1: Maar is het nu ook een stuk rustiger in Nijkerk, nu de A28 dicht is bij jullie met die brug?
0: Nou, rustig. Ik moet zeggen, ik fietste. Ik was gisteren aan het fietsen en ik was eigenlijk behoorlijk druk. Want de rondweg van Nijkerk, als het een rondweg genoemd kan worden, die is dat helemaal vol.
1: Oké, ja, natuurlijk.
0: Dus mensen vinden wel een manier om door Nijkerk, via Nijkerk, langs Nijkerk heen te komen. En ik vrees voor de komende periode, want ik ga ook af en toe met de auto moeten. En dan ga ik wel midden in het verkeer staan elke keer.
1: Ja, gewoon midden in. Pontificaal, hier ben ik, klaar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nee, dus dat valt een beetje tegen. Maar het is maar hopen dat ze zo snel mogelijk klaar zijn, denk ik.
1: Heel Nederland moeten bruggen gerepareerd worden. Dus ja, het zal alleen maar erger worden, denk ik.
0: Ja, daar ben ik ook voor. Ja.
1: Ja. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We kunnen lekker binnen doorsluipen naar via Putten naar Nijkerk. Dus, dat geldt vanuit Zeewolde. Oh nee, Zeewolde, daar hebben ze wel even een probleempje als die naar jullie toe willen.
0: Ja, dat is wel handig.
1: Ja, maar goed, wij weten Nijkerk altijd te vinden.
0: Precies. Ja. De navel van Nederland, zeg ik altijd.
1: Nou, kijk eens aan. En wat voor piercing heb je vandaag in de navel?
0: Nou, ik heb sprankelende glitsen. Sorry, ik kan hier niet op horen. Ik heb in ieder geval hele leuke activiteiten weer deze week. Ook leuke boekgerelateerde activiteiten. Ja, daar gaat mijn hartje natuurlijk altijd sneller van kloppen.
1: Yeah.
0: We hebben een meet and greet met Arthur Japan. En hij vertelt over zijn nieuwe boek, of zijn nieuwe roman Lord M. Die is in augustus verschenen. Prachtig mooi uitgegeven boek. En hij vertelt het verhaal van Lord M, over de personages, de historische achtergrond en het ontstaan van een nieuwste roman. En uiteraard is daar ook gelegenheid om daarover vragen te stellen en zelfs het te laten signeren. Een boekhandel Primera Hoevelaken is aanwezig met exemplaren, want dit evenement vindt ook plaats in De Stuw in Hoevelaken. Dus ben je liefhebber van Arthur Japan, dan mag je meet and greet zeker niet missen. Deze woensdag 9 september in De Stuw in Hoevelaken van 7:30 tot 9:30. Entree kost €15. Maar ja, dan heb je ook een meet and greet met meneer Arthur Japan. Dan heb ik alweer, dan kom ik alweer richting een weekendactiviteit. En dat is namelijk aanstaande vrijdag 11 september van 6 tot 10. Kun je genieten van een Spaanse avond. Geniet van een heerlijke selectie tapas, trouwens live Spaanse muziek. Een verfrissende sangria je meenemen op een smaakvolle reis. Even helemaal terug naar Spanje zonder dat je de koffers hoeft te pakken. Nou, inloop is dus, zoals ik al zei, inloop is om 6:00. Het start om 6:30 en de keuken die sluit om 9:00. Prijzen zijn €56,50. En dan kun je eigenlijk genieten van de hele avond Spanje, denk ik. Even weer terug naar Alicante of Retomar of de Costa Brava of weet ik ook maar waar alle Nederlanders zijn geweest. Dus dat is een leuke kans, heel mooi.
1: Ja.
0: Ook deze vrijdagavond, voor de creatievelingen onder ons. Ben je ook niet in Spanje op vakantie geweest? Ben je niet zo bourgondisch aangelegd? Maar wel creatief, dan kan je een avondje draaien op de draaischrijven van Kunstlokaal. Ik hoor je denken draaien, Ik wil helemaal niet DJ'en. Dat hoeft ook niet. Dit is namelijk pottenbakken. Het gaat om klei draaien op een draaischijf. En in één avond krijg je de kans om de basis te leren van het draaien. Centreren, klei optrekken tot een potje, kommetje of een kopje. En dan kan je dat afwerken. En na die avond blijven de werkstukken in het kunstlokaal drogen. Worden ze afgebakken. En wanneer ze gebakken zijn, 3 of 4 weken later, kun je berichtje krijgen dat je de werkstukken kan komen ophalen. Of zelfs nog tegen een meerprijs glazuren. Ook deze vrijdag, ook toevallig in de avond, van 19:30 s'avonds tot 22:00. En de kosten zijn €49,95. Nou, ik kan als iemand in het bedrijfgebied, in de kunstsector, kan ik zeggen dat dat een mooie prijs is voor een leuk uitprobeersel op de draaischijf. Ook dit weekend, en daar had ik eigenlijk bijna mee kunnen beginnen, maar ik vertel natuurlijk alles voor graag in chronologische volgorde. Dit weekend is er heel Nederland Open Monumentendag. En zo ook in de gemeente Nijkerk. We hebben in de gemeente Nijkerk heel veel mooie monumentale panden, gebouwen, uiteraard de kerk bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, Museum Nijkerk, maar ook het stoomgemaal dat dan onder stoom zal staan. En nog mooier, denk ik, vind ik, misschien wel heel Nederlands, heel typerend, maar nog mooier is dat eigenlijk al deze locaties gratis geopend zijn. Er zit een uitgelezen kans om meer te leren over de geschiedenis van Nijkerk, de geschiedenis van deze gebouwen ook. En ook wat er aan gedaan wordt om de gebouwen in eer te houden, te restaureren en mooi te houden. Want het is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Nou, afijn, in Nijkerk is geopend. Het thema van 2026 is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Volgens mij kun je op de website van de Open Monumentendag vinden welke panden daar onder andere open zijn. Ik heb wat namen genoemd natuurlijk van locaties, maar kijk vooral even op internet wat allemaal open is en maak er een mooi uitstapje van deze zaterdag. Ook deze zaterdag voor de derde keer al. De derde editie van het Kokkerveld Festival. Een actief, gezellig en verbindend evenement van en voor Nijkerk. Volledig in het teken van gezond buitenleven. Nou, met onder andere wieler- en fietstochten, wandeltochten, een graveltocht, grasrace, foodtrucks en een DJ. Belooft het opnieuw een prachtige dag te worden. Nou, met dit festival wordt geld opgehaald voor Jeugdfonds Sport en Cultuur Nijkerk. Daarmee worden kinderen geholpen uit gezinnen met minder financiële ruimte om toch te kunnen sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten. En daarmee willen ze ook dit jaar weer iets moois terug doen voor Nijkerk. Festivalterrein is ook hiervoor, dat is heel mooi, gratis toegankelijk. Alleen voor de sportactiviteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Dus ook voor kinderen, maar ook voor volwassenen een mooi moment om bijvoorbeeld iets uit te proberen. Een nieuwe discipline, een nieuwe vereniging bijvoorbeeld, weet ik het wat. Vooral lekker zelf doen, lekker actief bezig zijn. Op het Kokkerveld Festival. Die is deze zaterdag van 22:00 tot 22:00. 22:00 s ochtends tot 22:00 s avonds. Op het terrein van Groot Hennekeler, Bloemendaalseweg 2, te Nijkerk. Nou, en dan houdt het niet op, van deze zaterdag, 12 september, gaat de Jeugd Natuurclub van de IVN Nijkerk met zoveel mogelijk ouders hopelijk bioblitsen. Een bioblits is een soort natuuronderzoek waarbij je met een smartphone zoveel mogelijk wilde planten, paddenstoelen, insecten, vogels en andere dieren in kaart brengt door ze te fotograferen en vast te leggen op je smartphone. Dat doe je met een bepaalde app. Dat is eigenlijk een mooie manier van moderne technologie samenbrengen met een leuke natuurspeurtocht, ontdekkingstocht. Het bioblitsen gebeurt deze zaterdag van 22:00 tot 23:30 in het Hoevelakense Bos. Als je hier aan mee wilt doen, dat kan, dat is gratis. En normaal gesproken is de Jeugdnatuurclub bedoeld voor kinderen van 10 tot 12 jaar, maar speciaal voor deze editie vindt de IVN het heel leuk als ouders en of grootouders ook meedoen. Aanmelden is verplicht, dan weten ze waar ze op kunnen rekenen. En dat kan via de website van IVN Nijkerk. Dat is Isaac Victor en dan de N van Nijkerk, IVN.nl. En dan kun je daarop aanmelden. Even kijken. Ook leuk aanhakend eigenlijk wat ik, op wat ik al eerder heb gezegd. En dat is dat het dit weekend Open Monumentendag is op de zaterdag. En speciaal voor alle speurneuzen van 5 en 6 jaar, nou en hun ouders, is er tijdens Open Monumentendag een wel heel bijzondere activiteit. Wandel samen met Nika, de Nijkerkkat, en onder andere burgemeester van Nijkerk, Tinet, door het centrum van Nijkerk en ontdek de leukste geheimen van de stad. De wandeling duurt van 1:15 tot 2:15 en verzameld bij Museum Nijkerk, want dat is voor de echte kenners waar Nika, de Nijkerkkat, ook woont. Dus dat is heel erg leuk. Nika de Nijkerkkat is een prentenboek uitgebracht door een museum die je eigenlijk, waar Nika de Nijkerkkat door heel Nijkerk speurt op een plekje om even een dutje te kunnen doen en uiteindelijk komt ze weer terug bij het museum. Ja, heb ik toch de clue van het verhaal verklapt, maar het is een hartstikke leuk prentenboek, dus ik zou het lekker kopen. Let op, deelname voor deze wandeling is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dit doe je via de website van Doet en Ontmoet. Aantal plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan. Nou, voor de volwassenen wordt tijdens Open Monumentendag een rondleiding verzorgd. Of wandeling verzorgd door architect Don van Dassler. Van 10 tot 12 uur en van 1:30 tot 3:30. En een lezing over de kansen en uitdagingen bij het herbestemmen van historische panden. Dus ook hier, ook voor volwassenen, denk ik, het heel mooi is om te leren over de geschiedenis van Nijkerk. En nou ja, als u dan niet zelf een programma wilt samenstellen, dan kunt u dat via deze manier toch aanhaken bij een mooie informatieve wandeling van Nijkerk. Dus hiervoor is aanmelden trouwens niet verplicht. Maar vol is vol, dus wacht niet te lang, zou ik zeggen. Sta er op tijd. En dat tot zover.
1: Nou, heb ik twee dingen voor jou. jij wilde weten waar onze studio zat. Op 2 oktober, ken je Strout in Putten?
0: Ja.
1: Nou, wij zitten, zeg maar, we hebben de eigen ingang rechts van het gebouw Strout, trap af. Daar zit Velo FM. Bij Strout hebben ze op 2 oktober een open dag van 1 tot 5. En dan hebben wij ook een open dag. Kan iedereen ook bij ons binnenkomen kijken. Dus mocht je je vervelen, dan ben je welkom.
0: Wat leuk. Wat leuk om te weten.
1: Ja,
0: en nou, we gaan het onthouden. 2 oktober, open dag.
1: 2 oktober, dat is vrijdagmiddag tussen 1 en 5. Dan open dag bij Strout, maar ook bij ons. Dus, maar hier bij dit programma, dat is elke morgen van 7 tot 12, kan je altijd binnenkomen lopen. Dus mocht je in de buurt zijn, ben je altijd welkom.
0: Wat leuk.
1: Nou, en dan mag je nog kiezen.
0: Ja.
1: Zoals altijd, gaan we luisteren naar Johnny Guitar Watson met A Real Mother for You. Of naar John Evangelis met I Hear You Now. Of naar Jaap Reesema met Grijs.
0: Nou, ik denk dat we het lekker Nederlands houden. Doe maar Jaap Reesema.
1: Dan gaan we die draaien en dan wens ik jou een hele fijne week.
0: Is gelijk, hele fijne week.
1: Oké.
0: Okay. Tot de volgende.
1: Yo, doei.

0: Zo, dat was Jack Johnson met Good People. Lekker nummertje. En dan gaan wij de regio maar eens induiken, want het is inmiddels ook alweer 10:30 geweest. We beginnen bij Harderwijk. Gemeente Harderwijk krijgt alleen rekening voor de gewerkte uren in de toeslagenaffaire. Nou, Siemens brengt de gemeente Harderwijk alleen de daadwerkelijke uren in rekening die wordt ingezet voor de werkzaamheden voor de hersteloperatie toeslagenaffaire. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie. Aha, dus ze waren alweer bang dat er een nieuwe toeslagenaffaire kwam. Het betalen van mensen die bezig zijn met de toeslagenaffaire. En zo wordt het maar ingewikkelder en ingewikkelder. Wie het hele stuk wil lezen, harderwijkencourant.nl. In diezelfde krant, Harderwijkse Lisa Kroeger is met een team NL actief op het EK in Turkije. En vaak neemt zij alle medailles wel zo'n beetje mee die er te halen zijn. Van 7 tot en met 12 september komt ze in actie, dus dat is sinds gisteren. En we gaan het meemaken wat ze daar bereikt. Dan gaan we naar Putten. Een nieuwe ronde beplantingsproject, Putten in de Groen, voor versterken van de biodiversiteit in het buitengebied. Inwoners van Putten kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. Op woensdag 23 september organiseren de gemeente Putten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland SLG een informatieavond Putten in het Groen in het gemeentehuis aan het Fontanesplein in Putten. Woensdagavond 23 september dus. De avond begint om 19:30. En vanaf 19:45 kan je naar binnen voor een kopje koffie, thee. En het duurt tot 21:00. Aanmelden is niet nodig. Heb jij wat met biodiversiteit? Doe je er nog een beetje aan? Of,
1: Niet echt. Nee, ik weet niet eens, als ik eerlijk ben, wat dat betekent. Eerlijk, hè?
0: Biodiversiteit. Nou ja, alles wat leeft en dan zo divers mogelijk. Dus langzamerhand sterven een heleboel rassen uit, dus het wordt een beetje saai. Voornamelijk mensen wonen er nog op deze aardbol.
1: Maar wat zou je er dan mee kunnen doen? Goed voor het natuur zijn?
0: Ja, in principe. Want het schijnt, hè, dus als je het allemaal gelooft, dat als de bijen verdwenen zijn, houdt het toch op met de mensheid.
1: Ja. Ik vlieg niet, dus daar draag ik wel een steentje bij. Ik heb vliegangst, maar ik vind wel als je de supermarkt inloopt, al dat plastic. Ja, je moet ook leven natuurlijk, maar waar ik het misschien wel bij doe is kleding. Ik koop niet zo snel meer nieuwe kleding als ik het niet nodig heb.
0: Okay.
1: Volgens mij heb ik mijn hele kledingkast voor mijn hele leven heb ik genoeg.
0: Ja, maar volgens mij is dat typisch mannelijk ook. Hè?
1: Oh.
0: Wij kopen volgens mij helemaal niks als we het niet nodig hebben. En als we een partner hebben, dan koopt hij meer spullen dan...
1: Precies.
0: Kijk, ik heb zoiets als iets lekker zit, dan kan ik dat de hele dag wel aan hebben.
1: Ja.
0: En dan neem ik het even mee in bad. En en dan hoppa. Maar dat denken vrouwen toch weer.
1: Wat ik me wel nog even afvroeg. Want ik zit hier natuurlijk voor het eerst. En ik zie Harderwijk staan.
0: Ja.
1: En daar luisteren ook mensen. Hoe is het met Dolfinarium daar? Want daar kwam ik dan voor vroeger. Bestaat dat nog?
0: Dat bestaat nog. Ja. Het Dolfinarium bestaat. Maar ja, dat is door onder druk van al die klimaatactivisten en toestanden. En biodiversiteitactivisten is dat natuurlijk teruggebracht. Er mogen geen beesten meer gehouden worden en trucjes geleerd. Die moeten na je leven lang trucjes doen. Moeten ze terug in de maatschappij. In de maatschappij, wou ik zeggen. Terug in de natuur.
1: Okay.
0: Ja, dan gaan ze dood volgens mij. Maar, ja. Maar goed. Ze zijn bezig met een veranderingsproject. De aantrekkingskracht van Harderwijk heeft daar wel op ingeboet, denk ik.
1: Ja.
0: Want ik kom bij de Achterhoek, maar wij gingen ook twee keer per jaar naar
1: hartstikke leuk het
0: Dolfinarium. Ja, leuk man. Maar goed, dat helaas.
1: Hmm.
0: Helaas een paas. Nou, dat dus. Goed, dan gaan wij nog eentje uit Harderwijk doen. De gemeente Harderwijk heeft de beleidsregels vastgesteld voor splitsen en delen van woningen. Dus dat mag dan nu ook. Of in ieder geval, het is duidelijk op welke manier het dan mag. En dan gaan we toch wat meer meemaken op dat vlak. En dan gaan we naar John Evangelis. Okay.

0: So, Jonathan Dellersmet, I hear you now. En de politie Veluwe-West zoekt getuigen van een mishandeling op een strandeiland in Harderwijk. En nabij een horeca-gelegenheid. De inwoners van Harderwijk en omstreken wordt gevraagd in verband met een mishandeling op zaterdag 5 september. Dus dat is afgelopen zaterdag geweest. Omstreeks 11 uur. En dan zijn er dus meer op zoek naar meer informatie. De mishandeling vond plaats op een strandeiland in Harderwijk. Op en onder de Heuvelande zijde van de fietsenstalling bij Valhalla. Een grote groep jongeren was hierbij betrokken. We hebben deze zaak in behandeling en zijn op zoek naar identiteit van de jongen die het slachtoffer daadwerkelijk mishandeld heeft. En de jongeren die hierbij aanwezig waren. Mocht u getuige zijn geweest, dan komen wij graag met u in contact. Mocht u informatie hebben die relevant is over deze zaak, dan kunnen wij ook graag met u in contact komen. Dit kan via politietelefoonnummer 0900 8844 of het politiecontactformulier onder vermelding van het procesnummer. Ja, en dan komt er een heel nummer. Bel maar gewoon even naar 0900 8844. Wel zo betrokken geweest bij de mishandeling, Lex?
1: Gelukkig niet, nee. Ik heb ook vroeger, als ik iets zag, dan liep ik altijd weg. In plaats van dat ik me mee ging bemoeien bij uitgaan.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, heb jij wel eens gevoegd in het leven? Of ruzie gehad?
0: Ik ben wel eens ergens betrokken. Ja, ik had het nadeel dat mijn formaten mensen uitdaagden.
1: Okay.
0: Zo van, ik heb bijvoorbeeld met moeilijke opvoedbare jongeren gewerkt. En die hadden zoiets, als ze mij tegen de grond zouden krijgen, dan hadden ze natuurlijk status en aanzien. Dus dat was nou wel eens uitnodigend. Dus ik moest me er meestal uitbluffen. Dat lukte over het algemeen ook wel. Maar ik heb ook wel eens ergens gezeten dat ik daar nou moet ingrijpen.
1: Oké. Okay.
0: En nou ja, als dat gebeurt, dan komt er ook een bult kraag vrij. Dus dan passen ze wel op om iets terug te doen.
1: Ja, dat was een beetje zelfverdediging. Dan,
0: maar ik weet nog wel...
1: Zinloos geweld is, ja...
0: Ja. Ja. Ik weet nog wel een keer dat op een gegeven moment, toen was ik een jaar of 17 denk ik, kwam met de bromfiets langs een voetbalveld. En er waren een paar van die snuiters van een jaar of 13, 14, een stuk of 4, 5, waren bezig een hond te mishandelen. Nou ja, als je iets navindt, dan is het dat wel. Hè? Dus ik met de brommer natuurlijk stoer, ik heb een brommer, jullie zijn nog jochies. Ik zou dat wel even naar je hebben. Met z'n vieren heb ik dan wel het onderspit gedolven. De hond kon gelukkig vluchten.
1: Okay, okay.
0: Dat was dan mooi
1: meegenomen. De hond gered, ja.
0: Ja, maar dus op een gegeven moment heb ik er wel van geleerd. Van joh, inschatting maken is leuk. Ja, maar ja. Vermijden is beter.
1: Ja.
0: Dus.
1: Snap het.
0: Goed, Putten moet meer waterrobuust worden. En heeft visie qua water en dan met name qua drinkwater nodig. Er moet een lange termijn visie worden ontwikkeld om voldoende drinkwater op de Veluwe beschikbaar te hebben. Hierbij moet door de provincie worden samengewerkt met waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen. En dat geldt natuurlijk ook voor Putten. De rest van het verhaal kun je vinden in de puttenaar.nl. Puttenaar.nl. We gaan naar een golden oldie.

0: me 3 gallons of low lead. I can't afford nothing else. I better stop and get me 2 hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker.
1: Ja, je hebt al je eigen lijntjes lopen met de luisteraars. Er kwam weer een verzoekje bij jou binnen.
2: Er kwam een verzoekje binnen van Fenneke, de vrouw van Gerard, die ook in Enkhuizen zit op de boot. En het is een beetje herfst geworden. Dus zij zegt, doe mij het nummer Looking for the Summer, want de summer is even ver te zoeken, van Chris Rea.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies, maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog. Met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. En de regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, Dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Straut nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website straut.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Straut bij de Open Dag.
10: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
11: Dit is Veluwe FM.
12: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag, de 8e september. We begonnen met een verzoekje van Lex hier aan tafel. Ik zat me net te bedenken, waar komt jouw achternaam vandaan?
1: Het is Hongaars, dus mensen denken Spaans. Ja. Vargas, dan moet je daar S achter doen. Nee, het is Hongaars.
0: Ja. Zonder S. Hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: En maar heb je dan ook Hongaars bloed in je...
1: Kwart wel. Ja, mijn opa was volledig Hongaars.
0: Oké. Okay.
1: Is hierin gekomen als kind door de oorlog eigenlijk en hier opgegroeid verder. En ja, mijn vader ook hier gewoon geboren. Dus ik voel me helemaal Nederlander. Ik ben Nederlander, maar er zit kwart Hongaars in mijn bloed, kwart Duits en half Nederlands, officieel.
0: Oké, okay, dus ja. Net niet de helft. Anders was je geen Hongaar, maar een halve Gaar.
1: Een halve Gaar, ja. En ja. Ik hou wel van salami en ui. Dat heb ik er dan aan overgehouden.
0: Dat wel, hè? Ja, oké. Okay. Goed, we gaan de laatste berichten uit de regio nog even doen. En je had nog een ander verzoekje. Maar eerst even een auto raak van de Nijkerkerkstraat en rijdt lantaarnpaal uit de grond. En dat is gisterenmiddag gebeurd. De auto kwam vanuit de richting Putten en belandde naast de rijbaan bij het fietspad. Daarbij werd een lantaarnpaal en een bordje bij de spoorwegovergang uit de grond.
1: Vraag me af hoe dat komt. Zit iemand dan op zijn telefoontje of was het glad? Of ja, hoe gebeurt zoiets?
0: Ja, ik snap ook niet hoe zoiets gebeurt.
1: Sprong er een hert over snel de weg op bij de Veluwe? Kan dat ook gebeuren natuurlijk?
0: Ja, dat kan.
1: Mijn oma heeft vroeger een hert op haar auto gehad in het bos. Yeah. En toen kwam als eerste de slager. En toen heeft ze nog 60 gulden op haar rekening gekregen. Ook bijzonder, hè?
0: Ja. Ja, roadkill is geld waard tegenwoordig. Dus wat dat betreft... en dan hebben kinderen hulpgeroep gehoord... en hebben hun moeder in het buitengebied gewaarschuwd van Putten. Twee jonge kinderen uit het buitengebied hebben maandagmiddag hun moeder gewaarschuwd nadat ze hulp geroepen worden. De moeder ging luisteren, volgde het geluid en trof even verder op. Een oudere man die van een ladder was gevallen. De man raakte erbij flink gewond en is met de ambulance meegenomen. Ja, hopen dat het goed afloopt. Ja. Wie meer wil weten, even naar puttencity.nl. Puttencity.nl, daar kan je het verder aflezen. Jij woont ook in het bos, of net niet?
1: Koudhoorn, dus wel echt in het bos, ja.

0: Ik ben in Amsterdam, bij Weesp in de buurt. En ik ga terug naar Oegstgeest, maar dan bij Voorhout richting het strand Noordwijk heb ik een appartement gekocht. Maar dat moet nog gebouwd worden, dus 2028 is het af. Ja.
1: 2028, oh, dan ben je nog wel even niet onder de pannen. Nee. Dus nou ja, zo zien we ook maar weer. Nieuwe controle van de fietspaaltjes in Harderwijk na een grote opruimactie. Dan worden ze weer flink gekeken, want fietspaaltjes schijnen toch een heleboel ellende aan te richten. Nou, wat ook een hoop ellende aanricht is regen als je op een boot zit, hè? Of heeft dat daar niks mee te maken?
0: Ja, ik denk dat het gewoon de omslag is van de zomer naar de herfst waar we aan moeten gaan wennen. En wat is er dan geen toepasselijker nummer dan Rain Down On Me van Kane?
1: Ja, lekker nummer hoor.

Zo, dat was hem. Kane, Dinant Woeshoff. Ja, lekker bandje hoor, Nederlands band. Jammer dat dat nooit... dat ze nooit wereldwijd door zijn gebroken. Want ze hadden best een wereldproduct.

0: in huis.
1: Ik vind het echt wel wereldwijd kundig, zeg maar. En volgens mij is hij op een gegeven moment wel naar Amerika gegaan. Heeft hij het geprobeerd, maar weer teruggekomen. Ja. En of in ieder geval naar Engeland om het daar te proberen. Maar ja, jammer dat ze dan weer stoppen ook. Hè? Want je ziet ook bands die blijven gewoon een leven lang een band. En volgens mij kan je gewoon even de nummers laten voor wat het is. Maar hij voelt dan blijkbaar een druk van ik moet voor mijn fans. En dan ga ik toch weer stoppen met de band. Dat vind ik jammer.
0: Ja, vind ik ook. Want soms ben je gewoon op het verkeerde moment. Of voel je gewoon als ben je er niet aan toe. Je moet gewoon. Een product is goed en daar moet je in blijven vertrouwen.
1: Ja,
0: denk ik.
1: En de band was Dennis en Dinant dan samen. En ze hadden volgens mij even oneenigheid. En toen ging Dinant alleen verder. En hadden ze elkaar toch weer gevonden. En dan weer na 1 of 2 jaar stoppen. Ja.
0: Ja, maar dan hoor ik wel verhalen dat het ook wel een beetje een eigen gereid mannetje is.
1: Dinant,
0: ja.
1: Dus, hij heeft zijn gebruiksaanwijzing, denk ik. Maar hij maakt mooie muziek.
0: Ja, ja nou, dat sowieso. Goed, we gaan maar even de regio in. Dag van de schone lucht. Ja, zet burgeronderzoekers centraal. Internationale dag van de schone lucht was gisteren. In Nederland onder meer een teken van de inwoners die zelf onderzoek deden naar de luchtkwaliteit in hun omgeving. Met sensoren, verkeersstellingen en eigen waarnemingen. En dan denk ik maar, dat vervliegt toch allemaal.
1: Ja, ik snap wel dat de huizen duurder worden hier. Want in de Veluwe is het volgens mij wel wat schonere lucht dan in de Randstad tegenwoordig. Dus
0: ja,
1: misschien dat mensen dat gezonder wilden gaan leven. Ik weet
0: niet. Maar dat gemeten, dat gepas en dat jongen, houd er toch mee op. Je fok jezelf alleen maar op. Nou, en dan de gemeente Harderwijk die wil van de inwoners weten. Ook van de inwoners in Hierden. Hoe ze in de toekomst willen wonen. De gemeente wil met de campagne maken werk van wonen beter in beeld krijgen welke woningen, voorzieningen en vormen van ondersteuning nodig zijn. Inwoners kunnen hun ervaringen en wensen delen via een vragenlijst. En die vragenlijst is onder andere te vinden in harderwijk.nieuws.nl. En dan denk ik, nou, ik denk dat de vraag heel simpel beantwoord kan worden.
1: Ja, ik denk het ook, hoe willen inwoners wonen? Ja, in een huis.
0: In een huis, ja, precies.
1: Niet in een
0: huis.
1: Het niet in een caravan.
0: Meest schaarse goed wat er op dit moment is. En dan is er nog een schoonmaakactie in Harderwijk. En dan met name om monumentaal Harderwijk te laten stralen. Op zaterdagochtend, dat is afgelopen zaterdag al geweest. 20 vrijwilligers hebben zich verzameld bij de vispoort om de hele boel schoon te maken. Monumentale panden. En, in het weekend van 12 en 13 aanstaande weekend is het Nationale Monumentdag. Nou, jij nog een monument waar je heel blij van wordt?
1: Momenteel even niet, nee.
0: Nee, even niet. Nou, dat is dan mooi. Dan gaan wij weer even een muziekje draaien. Jack Savoretti.

0: Jack Savoretti, Doing It My Way. Ja, de typisch Nederlandse nummer had het kunnen zijn, waar het niet dat hij niet uit Nederland komt. Maar iedereen doet het hier in Nederland op zijn manier. Morgen dan ligt het OV plat, want er is weer een staking. En dat betekent dat er door het hele land het OV eigenlijk amper te gebruiken is. Ga je er nog last van hebben, denk je? Of,
1: Ik ben zelf morgen met mijn kinderen en ik doe bijna alles met de auto. Ik zelf dus niet, maar ik denk dat ik er wel last van zou kunnen krijgen dat het druk op de weg wordt.
0: Ja.
1: Dat mensen dan met de auto extra gaan. Ja,
0: ja. Verder. Ja, ik ga morgen nergens naartoe. Nee. Dus wat dat betreft is het heel simpel. Ik zit hier en ik ben weer thuis.
1: Pak je wel eens de trein of de bus?
0: Nee, nooit.
1: Nee?
0: Nee. Ik ben, ik geloof, 2 keer met de trein geweest. Ooit een keer naar Zoutelanden en naar, in ieder geval in die hoek in Zeeland. En, maar voor de rest eigenlijk nooit.
1: Nee. Lijkt me wel lekker om een keer met de TGV naar Frankrijk te gaan. Dat schijnt wel heel snel te gaan. En dan kom je dus midden in Parijs aan bijvoorbeeld. En dan scheelt weer parkeren. En...
0: Ja, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar
1: Nee, wel vervelend voor de mensen morgen die echt afhankelijk zijn van de bus en de trein. Ja, ja. Dat is niet leuk.
0: Nee, dat is zeker niet leuk. Dus een lekker ontspannend chill muziekje nu even. MUZIEK

van Jackson Brown. En een leuk deuntje. En dan hebben we een nieuwe expositie in Putten. Expositie van 11 september tot en met 10 oktober in de Kunstkelder in Putten. Opening is aanstaande vrijdag 11 uur om 8 uur door Karel Lohman. Die zal een korte toelichting geven over het werk van de drie kunstenaars. En welke drie kunstenaars hebben we het dan over? We hebben het over Karel Lohman. We hebben het over Annelieke Lohman. Niks verbazen dat dat familie is. Dan hebben we het over Lee Hulst. En de kunstenaars zijn aanwezig op de opening en op 10 oktober van 11 tot 12 uur. 30 tot 12 uur 30. Locatie Kunstkelder aan de achterzijde van het gemeentehuis. Ingang Brinkstraat, schuim tegenover nummer 69. En nummer 69 is het oude politiebureau. Toegang minder valide via de hoofdingang en de lift van het gemeentehuis, uitgezonderd op vrijdagmiddag en zaterdag. Open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 2 tot 4:30 en op woensdag en zaterdag van 10 tot 12:30 of tot ofwel 12:30. Stichting Kunstkelder Putten, Bruno Fabricius 13. Dat is de stichting die het allemaal regelt. Meer informatie kun je vinden op www.kunstinputten.nl. www.kunstinputten.nl. Dan gaan we naar een stuk met een groot orkest. En maar dan wel een bekend nummer van Queen, wou ik zeggen, van The Police.

0: Ja, jouw interesse gaat wat meer richting de Nederlandstalige muziek. Heb je dan met andere muziek wel wat? Zoals dit, wat je net voorbij kwam, is wel een beetje gewaagd.
1: Ja, zeker. Ik vind het lekker, dat neuriet lekker, of dat zit lekker op de achtergrond zou ik dat doen. Maar ik zou dan niet de naam of het herinneren, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat niet. Ik heb nu toevallig een vriend op de app die bij mij in de bondgenoot heeft gezeten, Marco. Die zegt, ik wil wel een nummertje graag horen van Donnie en Marco Schuitenmaker, maar die hebben we net al gedraaid natuurlijk.
0: Oh, die.
1: En er is ook nog een ander nummer, die was wel leuk in de loods. Want hij vroeg, kunnen we niet een nummer dan aanvragen wat in de loods was in de bondgenoten? En dat was van Maserati Huis op Bali. Dan ben ik even de naam kwijt, maar dat is wel...
0: Maar zo heet de titel, Maserati Huis op Bali?
1: Zoiets, ja. Ik denk dat we er dan wel komen.
0: Laten we eens even kijken, als we Maserati intoetsen, wat... Zit hij nu nog in de bondgenoten of is hij er ook al uit?
1: Nee, hij is er al een tijdje uit ook. Kijk, daar is hij, Maserati.
0: Ja, Maserati, ja. Huis op Bali. Dus. En waarom is hij eruit? Of,
1: Van Samuel Welten. Hij had ook een contract getekend van 3 maanden. En, zit nu...
0: Huis op Bali.
1: Want echte liefde is te koop, ja, dat is.
0: Oh, die bedoel je?
1: Ja.
0: Oké, echte liefde is te koop. Nee, dan gooi ik... Nee, ik dacht dat het echt Maserati...
1: En toevallig heeft hij net ook samen een huis gekocht met zijn vriendin. Dus dat is wel toepasselijk.
0: Oké. Okay. Nou, dus dan, hoe heet hij, zei je?
1: Vriend?
0: Ja?
1: Marco.
0: Marco.
1: Speciaal voor jou.
0: Marco, oh ja, niet Marco Schuitenmaker.
1: Nee, niet Marco Schuitenmaker.
0: Speciaal voor jou, Marco.

0: Nou, dat was hem echt. De liefde is te koop. En ja, als hij het zegt, dan zal dat zijn beleving zijn. De liefde is te koop. Heb jij wel eens liefde gekocht?
1: Gekocht? Ik ben wel eens de fout ingegaan dat ik net een vriendinnetje had. En dan wilde ik haar gelukkig maken. En dan zei ik, kom, we gaan dit doen. En dan daarna weer dat. Dus op een dag 3 dingen doen, wat geld kostte. Ja. En dan raken ze daaraan gewend. En dan zeggen ze, zitten ze weer even rustig op de bank. En dan is het van, ik verveel me, wat gaan we nu weer doen?
0: Ja.
1: Dus zo moet je niet beginnen, denk ik.
0: Nee, want dan krijg je na een langere periode. Ja, maar vroeger deed je nog wel eens. En dat doe je nu helemaal niet meer.
1: Dan zou ik zeggen, mijn creditcard is op nu.
0: Ja, je moet, ja, precies. Nee, je moet helemaal niks doen in het begin.
1: Exact.
0: Gewoon niks. Goed, het is 10:50. Even terugkijken. Je hebt nu een eerste ochtend meegemaakt. Ook meteen maar op 5 uur. Bam, voor de Leeuwen ermee.
1: Ja,
0: deed het zeer.
1: Ik vind het hartstikke leuk en divers. Dus van het nieuws lezen tot en met files, tot en met leuke nummers, die aanvraagjes die je krijgt, maar ook zelf kan bedenken, tot en met gasten die langskomen. Nee, heel divers en leuk. Ja.
0: Oké. Nou, dan dat zal in de toekomst. Het was nu vrij rustig op de WhatsApp. Dus dat zal alleen maar weer meer worden, want vakantie begint langzamerhand af te lopen. Er zijn een heleboel mensen die net buiten het hoogseizoen gaan in september.
1: Ja. Dus, zonder kinderen kan je lekker weg nu nog even.
0: Ja, ook dat nog. En volgende week ben je dan weer van de partij in ieder geval.
1: Ja, vanaf 8 uur.
0: Vanaf 8 uur, want volgende week is het eerste uur opgenomen reeds. Want dan moet ik weer even een spuitje halen. Even een prikje doen. Dus dat gaat dan gebeuren. Goed, gaan wij de laatste, eens even kijken, de laatste 4 nummers gaan we instarten. Eén voor één natuurlijk, hè? Niet allemaal tegelijk.
1: Mocht je nog een nummertje willen aanvragen, kan het via de app.
0: Ja, 06-8309-8309. Er is nog ruimte.

0: Nou, dan kijken we even naar de headlines, de landelijke headlines van de NOS. En het enige positieve nieuws van de Zandschulp heeft de kwartfinale bereikt met tennissen. Nou, gefeliciteerd en ga zo door, zou ik zeggen. Dus goed bezig. Ben jij ooit getennist?
1: Ik vind het heel leuk om naar te kijken en ook om te doen. Ja, ja, zeker.
0: Ook om te doen,
1: okay. Ik heb het ook wel gedaan, ja.
0: Oh nee, ik denk de kompen. Ik vind het heel leuk om naar te kijken. Zoals meeste sport.
1: Ja, nee. Kippenvel krijg ik van mooie sport op tv. Maar ook zeker leuk om te doen, tennis.
0: Oké.
1: Okay. En nou, jij? Heb jij een sport gedaan ooit? Of doe je een sport?
0: Ja, ik zat vroeger bij... Ik ben geen voetballer. Hè. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd.
1: Nee.
0: Dus ik zat vroeger bij handbal.
1: Oké. Okay.
0: Ik had basketbal wel aardig.
1: Was je dan bij handbal diegene die zo in de lucht springt een paar meter en dan in het goal gooit? Of stond je in het goal als keeper?
0: Nee, niet als keeper. Nee, als je een bril hebt is dat een beetje vervelend als keeper. Dus ik was aanvallend bij de... met name, en dat is wel grappig dat je dat zegt, die beweging die je maakt, die maakte ik ook. En dan trok je je knie op.
1: Oké. Okay.
0: En
1: is het dan makkelijk om te scoren?
0: Ja, ik vond dat wel makkelijk om te scoren. Maar we hadden iemand in het team die zei, hoeveel doelpunten heb jij gemaakt? Nou, de laatste maand heb ik de 10 gemaakt. Oh, sorry, die maak ik in één wedstrijd. Dat was ook zo.
1: Okay.
0: Was eentje die maakte in één wedstrijd. Ik maakte wat minder doelpunten. Maar ja, goed. Hij was een andere positie had hij weer. Maar dat was in mijn periode voordat ik naar de Pedagogische Academie ging. Dat was toen nog tegenwoordig Geert Pabo. En toen kwam ik daar en toen hadden ze een handbaltoernooi. Ik denk, dat is mooi. Maar die mensen waren niet gewend het de professionele handbal. Dus daar werd op een gegeven moment gezegd, als jij zo blijft jumpen, springen met je opgetrokken knie, dan doe je maar niet meer mee of wij doen niet meer mee.
1: Het kwam een beetje agressief over, alsof je iemand wilde aanvallen met je knie.
0: Als ik dan sprong, dat ze dan misschien ook wel het totaalplaatje, dat er een paar kilo met een knie tegen je aanvloog. Dus daar werd dat niet helemaal gewaardeerd. Maar toen was ik nog van een iets kleiner postuur dan nu. Hoewel ik nu de laatste tijd... dat weet jij niet, maar ik ben inmiddels 20 kilo kwijt.
1: Dus, oké, okay, wauw.
0: En
1: wat is een beetje de sport in de Veluwe? Wat is dan hier een populaire sport?
0: Ik zou het niet weten. Er zitten hier heel veel korfbalclubs. Dat heb ik in de Achterhoek eigenlijk nooit van dichtbij meegemaakt.
1: En de bekendste voetbalclub in de Veluwe? Is dat FC Putten of...
0: Ja, volgens mij is dat DWS 33. Okay. Maar denk ik dat ik een heleboel mensen tegen het been schop. Maar ik zei al, ik ben ook niet goed in voetballen. Dus Want dus,
1: nee, allemaal blijven sporten, mensen. Hartstikke belangrijk.
0: Ja, blijf dat vooral doen. Goed.

town called Mellis. En dan hebben we het over de Jam. En daarmee gaan we richting het eind van het programma. Er staan nog twee nummers klaar. En de ene laatste gaan we inluiden. En dan is het ook alweer tijd om doei, zwaai, zwaai, bye, bye. En enzovoort te zeggen. Maar voordat we dat gaan doen, eerst dit nummer nog even. Mm-hmm.

0: Hang on in the baby. Nou ja, en dan voor het volgende bericht nog. Op 2 oktober, vrijdag 2 oktober, heeft Straut hierboven open huis. En dat betekent dat wij ook open huis hebben, want we zitten in het gebouw van Straut. We hebben wel eigen opgang, maar iedereen kan ook binnendoor bij ons terechtkomen. En van 1 tot 5 kan je bij Straut terecht, dus ook bij Velo FM. En kom dan eens even kijken, want dan hebben we van 1 tot 5 een live programma 's middags om voor mensen, bezoekers en gebruikers van het gebouw te ervaren hoe het is om een radio te maken. Dan kan je bijvoorbeeld even de groeten doen aan iemand of zoiets. Of gewoon even komen vertellen wat jij belangrijk vindt, wat iedereen zou moeten weten en dat soort dingen. Dus noteren, vrijdag 2 oktober, open huis bij Straut en de WIP ook even binnen bij Velo FM. Nou, dat gezegd hebbende, heb jij nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Ik zou zeggen, geniet van de mooie Veluwe nu. Want de bomen gaan allemaal veranderen, de kleuren. Geniet gewoon van die regen. Zie het niet als iets negatiefs. Dat doe ik ook niet. Dat. En hey, tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week. In ieder geval leuk dat je was om even de kennis te maken. En ik heb al een hoop dingen gehoord waar ik denk van, nou, dan moeten we in de toekomst toch eens even nog meer over bevragen.
1: Gaan we doen.
0: Maar dat zien we dan wel thuis uit in principe. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt, doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En morgen ben ik er weer om 7 uur en dan hak ik de week doormidden. Want dan is woensdag half om half. Woensdag ga ik dag half om half. Dus buitenlands product en niet buitenlands product. Maar dat zien we dan morgen wel. Goedemorgen.
1: Geniet van de dag.

0: 飞轮 FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En op de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk doe je er 5 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 5 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. En tot slot de A28, want in beide richtingen is bij Nijkerk de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Inwoners van de wijk Waterfront in Harderwijk ervaren nog altijd geluidsoverlast van de N302. De gemeente onderzoekt samen met de provincie verschillende maatregelen, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Dat meldt Omroep Gelderland. Vooral het verkeer door het aquaduct en de tunnelbak richting het Veluwemeer zorgt volgens bewoners voor overlast. Eerder bleek uit geluidsmetingen dat het niveau op een rustig moment 59 decibel bedroeg. De gemeente en provincie kijken onder meer naar extra snelheidsborden, snelheidscontroles en de aanleg van stil asfalt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid in de tunnelbak te verminderen. Bij de gemeente Ermelo zijn vragen ontstaan over de echtheid van documenten die aan de gemeenteraad zijn verstrekt. Aanleiding zijn opvallende overeenkomsten in de digitale gegevens waarmee de stukken zijn ondertekend. Volgens Dagblad de Stentor bevatten twee documenten exact dezelfde code van 36 tekens. Een dergelijke code wordt gebruikt bij digitale ondertekening en hoort bij een specifiek document. Ook zouden er vragen zijn over de tijdstempels en de momenten waarop de documenten digitaal zijn ondertekend. De raad verwacht duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. En tot slot, FC Horst heeft zaterdag de tweede wedstrijd in de poolfase van het districtsbekertoernooi met 4-1 verloren van competitiegenoot Hierden. De Ermeloze tweede klasse blijft ondanks de nederlaag op basis van het doelsaldo koploper. Hierden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Nick Sandstra, oudspeler van FC Horst. Na rust liep de thuisploeg door 2 punten uit tot 3-0. FC Horst deed via Jelle van Gol nog iets terug, maar Hierden bepaalde kort voor tijd de eindstand op 4-1. Door de 1-0 overwinning van VVOG op SDC Putten hebben alle vier de ploegen in de pool 3 punten uit 2 wedstrijden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor één dag te sluiten. En de politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Geen vertragingen in het midden van het land. Wel een afsluiting op de A28. Want bij Nijkerk is in beide richtingen de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.
10: 2 stemmen,
11: 1 kelder.
10: Dit is de Rock Basement.
1: Een hele goede middag en je bent midden beland in de Rock Basement. 3 uur lang waanzinnig lekkere muziek. Het is een puinhoop op de Veluwe. De brug bij Nijkerk zit dicht, maar niet getreurd. Want wij zijn overal te ontvangen, Marion.
11: Ja, natuurlijk. Je kan ons luisteren vanaf jouw favoriete werkplek, vakantiestek. Onderweg als je in de file staat, want wat is inderdaad een gekhuis op de weg.
1: Het is niet normaal. Het staat van Uddel tot aan weet ik veel waar vast. Je moet over de A50. Ja. Ach, het is echt zo'n ramp. Dus, wat zeiden wij tegen elkaar? Wij komen lekker op de fiets.
11: Zeker.
1: Wij hadden nergens last van.
11: Nergens.
1: En ik zag jou lachen, want ik kwam weer met mijn hele karavaan. Het is een soort huifkar idee, voor de luisteraar. Dat ze een beetje een idee hebben hoe dat eruit ziet als ik aankom fietsen. Want ik dacht, oh, het gaat zo regenen, die platen trekken krom. Maar niks aan de hand, het is gewoon nog droog.
11: Om een klein beetje een beeld te geven, er rijdt hij zo'n mannetje op de Veluwe, Utrecht een beetje rond. Met zijn hele hebben en houden achter zijn fiets. Nou ja, zo ziet het er bij jou ook eigenlijk een klein beetje uit. Vlaggetjes, spreuken, rockspreuken heb je er nog aan hangen. Dus het is echt superleuk.
1: Koptelefoontje
11: Je hebt zelfs de afbeelding van natuurlijk van Rush.
1: Van onze
11: hou hem draaiend natuurlijk. De spirit of radio.
1: Nog niet zo lang meer, dan komt onze Chuck lekker weer
11: die
1: naar de studio.
11: Die komt hier gelijk, die komt hier de boel stel te zetten. Ik zag hem al in de app alweer voorbij komen.
1: Dat is niet waar. Dan gaan wij even gauw kijken. Dan beginnen we met lekkere muziek, want daarvoor zijn we hier 3 uur lang met deze leukste uitzendkrachten van de Veluwe.

0: Waanzinnig, hè?
1: Ja, ik vind een leuk nummer.
0: Echt lekker begin, joh. Ja. En ons Chuck is inderdaad in the house. En ik neem aan dat hij nog wel een verzoekje gaat doen. Of dat hij wel zo'n lekker juicy nieuws heeft. Misschien kijkt hij ook naar BNB Vol Liefde. Heb jij de reunie al gezien of is dat nog niet uitgezonden?
1: Nee, die kunnen we pas woensdag kijken. Hè? Dat, weet
0: dat is
1: jou.
0: Morgen.
1: Dat is morgen, ja. Dan zit ik klaar.
0: En hoe laat ga jij kijken?
1: Hoe laat? Nee, ik denk 's avonds.
0: Ja? Oh, niet gelijk 's morgens om
1: 7 uur? Nee, zeker niet. Ah. Hey, en ik zag de Hanslus kun je weer volgen, hè? Vanaf sinds gisteren.
0: Het is niet waar.
1: Jazeker.
0: En mag ik dan een eerlijke vraag aan je stellen? Volg je dat?
1: Nee, want dat trekt mijn man niet.
0: Nou, dat snap ik wel. Ja. Marco, we hebben een gemene deling.
1: Ja, maar ik denk dat niemand die Monique trekt.
0: Nee, dat is, ja, nee, je kunt echt maar één ding doen dan. Gewoon niet kijken.
1: En nou, dan, misschien dat ik dan... Weet je, af en toe heb je wel eens gewoon die, dat hij een late dienst heeft of zo. En dat ik dan iets niet verder kan kijken. Omdat we kijken natuurlijk nu The Gentleman. Waanzinnig goed.
0: Oh, serieus?
1: Ja, die is echt heel goed. En dan... Nou ja, dan kan ik me echt wel vermaken met zoiets juicy's als de Hanslers. Maar ik zag nu ook dat je op... was dat Videoland of was het HBO? Ik weet het eigenlijk niet. Kun je de Addams Family 25 jaar later kun je kijken. En dat is dus weer met Patricia Pye, Adam Curry, Christina Curry. En die hebben natuurlijk nu de aanloop naar de bevalling naar... Het kindje wat ze inmiddels heeft.
0: It's amazing.
1: Maar ik denk, misschien ga ik dat ook nog eventjes kijken hoe dat is.
0: Cool, dus we moeten een
1: die
0: nieuwe
1: Adam rubriek. Die Adam Curry, die is oud geworden, jongen.
0: Ja, serieus?
1: Ja, die is echt oud geworden.
0: Wat mis ik, joh.
1: Dus dat.
0: Oh, wacht even. We krijgen commentaar, want we hebben het natuurlijk over Monique en weet ik wat. Want even eerlijk, Marion, als je dan kijkt naar de Hanslers, heb je dan in je zit in je eentje, zit je dan ook hard op commentaar te leveren in je eentje? Of denk je alleen maar, wat leuk, Mo.
1: Nee, die Monique, dat is echt een heel gek wijfje, die spoort echt niet.
0: Nee, die heeft ze niet alle 24 in het kratje, zoals wij dat al zeggen.
1: Die is echt, maar die krijgt dus nooit geen enkele tegengas. Dus ja, als je dus dan als man zijn, zo'n je lul bent... Ja, dan krijg je dus zo'n... Dan wordt dat dus je leven. Nou.
0: Heb jij het nummer van haar? Want dan gaan we haar gewoon eens even bellen.
1: Nou, gelukkig niet, zeg.
0: Oh, shit. Hey, ja, maar we krijgen commentaar. Want onze Chuck zegt... Ho, ho, ho, ho, niks mis met
1: nee,
0: Monique.
1: Nee, met zijn Monique.
0: Nee,
1: natuurlijk
0: hij heeft
1: niet.
0: Zijn eigen Monique, natuurlijk.
1: Dat is echt een topwijf.
0: Dat is echt een topwijf.
1: Dat heeft Chuck zelf verteld.
0: Ja, misschien komt zij ook wel mee naar de studio.
1: Oh, dat zou leuk zijn. Met Jax.
0: Nou,
1: Jax mag ook meekomen.
0: Ja, mogen de honden in de
1: natuurlijk.
0: Studio?
1: Natuurlijk.
0: Ja, zo zijn we.
1: Natuurlijk.
0: Ja, zo zijn wij hier wel, hè?
1: Ja, joh.
0: Laten we lekker gauw doorgaan. Ik heb een nummer meegenomen van Vandenberg. Mm.

0: dat je het even weet.
1: Dat dacht ik.
0: Maar ik zal je sterker vertellen, we zijn er niet van 1 tot 3. We zijn er van 1 tot 4.
1: 1 tot 4 zelfs.
0: Ja, man, heerlijk. Hey, het is niet alleen onze chat die iets aanvraagt, maar er zitten veel meer luisteraars naar ons te luisteren.
1: Oh ja?
0: En jazeker, we hebben Johan en Desiree uit Frankrijk. Oh, nou, die luisteren mee.
1: Hartstikke leuk, joh.
0: En ik zal je wat vertellen. Ik ga straks voor hem echt even een plaatje draaien. Eigenlijk voor hun alle twee. Want Johan is met de fiets gevallen en die is geopereerd. En gelukkig lijkt het allemaal goed te gaan. En daar ben ik natuurlijk heel blij om. Dus ja, dan kun je iemand eigenlijk een bos bloemen sturen. Maar ja, eer dat die eens een keer in Frankrijk aankomt, is de boel verlept. Dus ik dacht, nou ga gewoon lekker een plaatje draaien straks.
1: Levensgevaarlijk, hè, op de fiets. Je ziet het.
0: Je hoort het, Johan.
1: Je hoort het.
0: Levensgevaarlijk, ja. Ja, maar ja, weet je, ja. Het kan gebeuren.
1: Ja, op de racefiets?
0: Op de racefiets.
1: Ja. Ik ga echt zo verschrikkelijk

0: Hard.
1: Ja, dat ja. is hij.
0: En wat is er gebeurd dan?
1: Nou ja, hij, wat ik weet is dat hij is gevallen. En als ik het goed heb, heeft hij de kop van zijn dijbeen gebroken.
0: Oh, en, dat ja. klinkt heel pijnlijk.
1: Ja.
0: Nee, maar is hij aangereden of is hij uitgegleden op...
1: Ik denk dat het een eenzijdig ongeval was. Maar ik heb ze eigenlijk eerlijk gezegd... Ze luisteren nu mee, dus ik ga ze later nog even bellen om het te horen. Want ik dacht, ja, er komt ja, zoveel
0: Saskia, de luisteraar zit er nu ook met vragen.
1: Ja, ik begrijp het. Maar ik kon niet zo heel omgevallen.
0: Omgevallen.
1: Terwijl die stilstond, denk ik.
0: Jeetje, wat kun je dan, dan lelijk vallen, zeg.
1: Nee, zeker. Maar ik snap dat de luisteraars meer willen weten. Maar ik kon niet meer vragen. Want op het moment dat ik geïnformeerd werd, zat ik in het stadion van Utrecht. Ja. En nou, jij weet wat daar gebeurd is.
0: Ja, maar vrienden gaan voor, Sas.
1: Dat is ook zo. Maar op dat moment werd er een cobra door jouw gezin.
0: Ja. We hadden nog eentje liggen.
1: Ja. En nou, dat gaf me een knal. Schrom rots, joh. Hey, maar we gaan eens eventjes, even kijken wat er allemaal gebeurd is.
0: Natuurlijk wel eventjes voor Johan, natuurlijk namens alle luisteraars.
1: Zeker, Johan.
0: Wel heel veel beterschap en sterkte met herstel natuurlijk. Hè?
1: Zeker weten. Kijk,
0: want we leven allemaal met hem mee.
1: Ja, 100%. 100%. Maar ook met deze ideeën, want een betere verzorgster kun je natuurlijk niet hebben.
0: Nee.
1: Kijk, daar ligt hij.
0: Ach.
1: Ja, maar moet je eens kijken, alsof er niks is gebeurd. Hè?
0: Dat is wel zo.
1: Ik moet je zeggen, hij was geopereerd en ik kreeg een filmpje de volgende dag. Toen liep hij alweer.
0: Oh.
1: Nieuwe prothese. Ja, het is... Misschien zijn ze in Frankrijk een stuk verder dan in Nederland. Maar dat weet ik niet.
0: Ik weet het ook
1: ik
0: niet.
1: Ga,
0: we gaan het horen, denk ik.
1: Ja, we gaan het horen. We gaan de scholen... Ja, de scholen zijn weer begonnen bij ons, Chuck.
0: En, dat klopt, ja. Dat is hier ook.
1: Ja, dat is zeker zo. En hij zei, ja, ik wou dan eigenlijk een nummer aanvragen, omdat de scholen dus weer begonnen zijn. En dan wilde hij het nummer Be Cruel to Your School. En die moeten we dan toch gaan draaien?
0: Ja.
1: En
0: dan, je draait op de misschien moet je een schijf openzetten.
1: Die staat open.
0: Oh. Ja, dan weet ik het ook niet.
1: Nee, ik doe eerst maar even Poison en dan gaan we zo meteen Be Cruel to the School.

0: Nou, ja, wat een lekker 1-2'tje, Sas.
1: Zo of niet, dan?
0: Dat dacht ik.
1: Nou, Chuck, met alle liefde voor jou en de luisteraars gedraaid natuurlijk. En be cruel to your school. Ik snap wel hoe je dat bedoelde. Maar ja, je moet natuurlijk wel een beetje opletten in de les. Anders wordt het niks. En zit later zit je bij Veluwe FM.
0: Ja.
1: Zit je dit te doen?
0: Ja. Wat heel leuk is trouwens, hoor.
1: Dus, ja, maar ja, uitzendkracht zijn is heel erg leuk. En het verdient, jongen.
0: Ja,
1: sorry, maar dat is...
0: Ik kan niet anders zeggen.
1: Toch? Dat is toch ook een beetje waarom we dat doen.
0: Ik ga er ook niet al te veel op. Straks zet ik mijn eigen baantje op de tocht. Dus,
1: ja, dat wil je ook
0: maar
1: niet. Dat is ook wel slim. Dat is ook wel slim van je. Hey, je gaat het niet geloven, maar dat zei ik net al. Ja, hartstikke veel lekkere muziek meegenomen. En wat ook klaar staat zijn de Black Keys. Ja, ik zit nog een beetje bij te komen, want het schijnt een concert geweest te zijn.
0: Ja,
1: jij daar meer van?
0: Die hebben 2 keer AFAS uitverkocht.
1: Dat was afgelopen weekend.
0: Afgelopen weekend, ja. Oh, de Peaches and Cream World Tour 2026.
1: Geweldig, hè? En dit ga je dus niet geloven, maar als je het dan hebt over...
2: Nieuws uit de basement.
1: Onze schilders. Ja, sorry jongens, maar zo noemen we jullie toch wel.
0: Ja, Benno.
1: Onze schilders. Die zijn daar geweest.
0: Ja.
1: En die wilden eigenlijk nog heel graag even wat terug horen van een van de nummers.
0: Nagenieten toch?
1: Ja, even nagenieten. Ja. Zullen wij hun eens eventjes lekker gaan matsen door Lonely Boy te draaien? Wat vind jij?
0: Goed plan, Saskia. Dat doen wij gewoon voor onze vrienden van de show natuurlijk.
1: Zeker weten. Dus vriend van de show, deze is voor jou.

0: Je hoort Lonely Boy van de Black Keys. En we hebben ook even gekeken naar de recensies van het concert. En die waren niet al te positief, hè?
1: Ik heb het alweer weggezet.
0: Het doet er niet toe. Dus ik heb eventjes gevraagd aan onze schilders van, joh, hoe heb jij het concert ervaren? Dus hopelijk krijgen we daar nog straks wat meer info over te horen. En nu is het moment daar. Rappa. Johan, ik hoop dat je echt nog even netjes op je stoel blijft zitten. Dat je niet te veel doet. Ga lekker even genieten de komende paar minuten voor het nummer wat we speciaal gaan aanzetten voor jou.

0: misschien een klein beetje flauw, Marion. Maar weet je hoe het komt dat ik dit nummer draai?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, The Devil Made Me Do It.
1: Oh, nou, dat is wel een beetje flauw.
0: Ja, dat was het ook. Ja. Maar ja, soms moet je hem er gewoon even inkoppen. Ik vind het echt ook weer om een beetje flauw te doen. Het is toch flauw weer? En we zitten hier met de ramen open. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat de bepaalde luisteraars denken... Hey, we gaan de studio even in. Kan dat?
1: Kan, zeker. Ja, tuurlijk.
0: Dus iedereen is hier welkom. Langs.
1: Ja. We hebben de koffie zitten klaar. Dus thee, kuppensoep. Als je zegt, nou, ik wil wat hartigs. Kan allemaal hier bij Veluwe FM.
0: Nou, mocht je in de buurt zijn en mocht je zin hebben om even met ons kennis te maken, vinden wij hartstikke leuk. Want wij kennen onze luisteraars natuurlijk vooral via de WhatsApp of telefoon of whatever. Maar echt live hebben we er nog niet veel gezien. Alleen Chuck, denk ik.
1: Ja, Chuck, tuurlijk. Ja. En dat is de belangrijkste natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is...
1: Onze side Chuck.
0: Ja, dat voor altijd in ons hart, hé. Ja, toch? Hé, Chuck, klein vraagje aan jou. Can you handle me?

0: Can You Handle Me van Kane. Ik hoorde vanmorgen in de wereld wordt wakker al zeggen dat Kane, dat die Dinant een naar mannetje was. Daar kan ik helemaal niet over mee praten. Ik ken hem niet persoonlijk.
1: En wie zei dat dan?
0: Dat zei Bas met iemand die in de stuur zat. En
1: Dat
0: is me even ontgaan wie dat dan precies was. Maar dat doet er niet toe. Ze zeiden ook, het gaat om de muziek.
1: Ja.
0: En dat is ook
1: nee,
0: zo.
1: Nee, dat klopt. Maar kent Bas Dinant dan?
0: Ik heb geen idee. Wij zien Bas niet zoveel deze dagen.
1: Nee,
0: hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, dat is wel even jammer. Heb jij al een evaluatie gehad?
1: Nee, maar ik denk altijd maar zo. Geen nieuws is goed nieuws.
0: Nou, dat denk ik dus ook. Daar heb je hem ook gelijk in, joh. Hey, we hebben eigenlijk nog... Dit uur vliegt weer voorbij.
1: Ja, ik heb het in de gaten. Het is alweer nog maar 20 minuutjes, dan is het alweer.
0: Ja, dan is het eerste uur alweer voorbij.
1: Voorbij.
0: Dus we gaan lekker muziek draaien. Ik heb Bad English meegenomen. Maar ik ga straks ook nog wel iets vertellen over de Simple Minds. Want die gaan een nieuw album uitbrengen.
1: Ja, het is aftellen. Ik zag het voorbij komen, Spotify. Ja,
0: ja goed hè. We gaan er straks wat over vertellen. Ja. We gaan er ook wat over opzoeken. En ik ga nu lekker voor je draaien. Bad English.

0: Ja, Marion, luisteraars die horen ons een beetje lachen. En dat moeten we misschien een klein beetje uitleggen. Dat komt namelijk dat jouw oud-collega misschien inmiddels.
1: Ja, klopt. Hè, ja.
0: En voor mij nu nog een paar dagen collega.
1: Onze Johan,
0: ja, die gaat het fort verlaten bij de gemeente Harderwijk. Ja. En ik denk dat, misschien kent iedereen hem niet van naam, maar mensen kennen hem zeker van gezicht. Want Johan is al jaren het vaste gezicht achter de balie van het gemeentehuis.
1: Ja, als jij luisteraar bent en jij komt toevallig uit de gemeente Harderwijk, dan moet je bij het gemeentehuis in Harderwijk natuurlijk zijn. En dan ben je Johan vast en zeker wel eens tegengekomen. Je kan nog tot donderdag kun je gedag tegen hem zeggen, want het is een vertrouwd gezicht achter de balie. Ja. Een vriendelijk gezicht. Hij weet alles. Hij kan je met alles doorverwijzen.
0: Ja, zeer sociaal.
1: Hij is alleen niet zo heel erg goed met namen.
0: Wat dan?
1: Hij tegen mij was, zei hij, hey Franca.
0: Oh, maar zei, dat is je collega.
1: Dat is mijn collega. En daarna was het altijd, hey dame.
0: Ja, dat is heel grappig. Hij kan nu niet luisteren, want hij is on duty. Ja, maar precies. Ik heb dus
1: hij
0: ook
1: komt uit Almere, hè?
0: Ja.
1: Dus hij een beetje praat met het Amsterdamse accent. Maar het was altijd heel grappig.
0: Het is heel leuk. Ja. Enorm met hem gelachen. En ik ben ook de kaart begonnen met hey heer.
1: Ja, dus natuurlijk. Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: en mooi. Ik denk dat hij hem ook meteen snapt. We hebben een ontzettend leuk cadeau gegeven. Dat risico ga ik toch maar niet lopen dat hij toch nog luistert. Dus dat vertellen we nog wel een keer. Maar we hebben inderdaad enorm met hem gelachen. En het meest vreselijke was dat hij eigenlijk na elk huwelijk en plein publiek keihard tegen mij riep. Zo zijn ze er weer in getrapt. Dat ik echt dacht, oh nee, Johan, niet doen. Dan waren ze nog net niet de deur uit. Dat kan natuurlijk ook helemaal niet. En dat willen wij ook eigenlijk als trouwambtenaar niet. Maar hij vond het geweldig. En ik zal hem ontzettend missen. Dat wel. We gaan nog eventjes lekker door met Herman Brood en his Wild Romance.

0: I love you like I love myself and I don't need nobody else. Hou jij ook veel van jezelf, Marjan?
1: Zeker, Go Nuts heet het album.
0: Oh, lekker hè? Lekker. Goed album, joh.
1: Ja, ik denk dat het heel goed is als je van jezelf kan houden. Als je van jezelf kan houden, dan kun je ook van een ander houden.
0: Ja, die trouwambtenaar gaat nooit helemaal uit het
1: meisje.
0: Maar het is natuurlijk wel zo.
1: Ja, dat het is wel zo.
0: Er zijn mensen die het niet helemaal begrijpen, die nog niet op die fase zijn. Maar het is natuurlijk wel zo.
1: Ja.
0: Je kunt je liefde schenken aan een ander, als je jezelf ook heel leuk vindt.
1: Ja, dat is wel mooi meegenomen.
0: Amen, hè? Ja, dat wou ik zeggen. Ja, want we hebben nog maar een paar minuten en dan zit het eerste uur erop. Het is 2:05.
1: Och.
0: We gaan straks even naar het nieuws en hopelijk het actuele weer. Alhoewel ik jou prima kan zeggen dat het vanmiddag gaat gieten. Maar dat zul je zo meteen wel horen. Gaan wij nog eventjes lekker door met Powerplay. En dan horen we je straks in het tweede uur van The Rock Basements.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18, in Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 20 minuten tijdsverlies. Op de N301 Almere richting Barneveld staat voor Nijkerk 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door de afsluiting op de A28 bij Nijkerk van de Hardenbergenbrug. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
9: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
8: Welkom in de Rock Basement.
10: Twee stemmen, één kelder.
11: Dit is de Rock Basement.

0: Je hoorde Summer of 69 van de Bryan Adams in het tweede uur alweer van The Rock Basement. Marion, hey, hebben wij nog nieuws voor de luisteraars? Of zeg je nou, het is een beetje dun bezaaid?
1: Ja, het is te dun bezaaid, moet ik zeggen. Het allergrote nieuws dat A28 tussen Nijkerk en Vatters dat dicht is, ja, dat hebben we al gedeeld.
0: Dat is ook zo. Ja. En dat is een hele belangrijke ader. Dus voor de mensen die dat nog niet hadden of die nog niet konden inschakelen, die nu pas inschakelen. Je kunt gewoon daar niet onderdoor of overheen.
1: Ja, en de groot nieuws natuurlijk is dat jij volgende week hier weer alleen zit.
0: Aha.
1: Ja.
0: Aha. Dus volgende week zet in je agenda, luister naar de Rock Basement natuurlijk sowieso. Dat moet je altijd standaard in je agenda hebben.
1: Tuurlijk.
0: Maar dan kun je lekker je verzoekjes aan mij doorsturen via 06-8309-8309. Je mag een bezoekje doen aan de studio. Kijk maar, whatever. Want ons Marion die is op werkvakantie.
1: Ja, ik ben zeker werkvakantie, noem het maar zo.
0: Ja, toch?
1: Ja, het is hard werken op vakantie.
0: Nou, dat is zo. Dat,
1: ja.
0: Niet te vergeten. Niet 13, maar als het goed is, 20 oktober, ik ga nou even vers van de pers, dus dat is dus echt wel nieuws, is Chuck in the house.
1: Hey, dat is goed nieuws, Chuck. Wat fijn, dan gaan we jou zien. En,
0: zeker.
1: En wij gaan jou zien en de luisteraars gaan naar jou luisteren. Ja. Hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: En die komt weer met een vette lijst, jongen, weet ik zeker.
0: Nou, echt ja. Dus ik zei al, weet je wat ik ook kan doen, Chuck? Als het nou echt te gek wordt, want Chuck houdt echt van harde rock. Ik weet dat moet je echt rock met de hoofdletters doen. Dan kan ik toch altijd mijn noise cancelling meenemen.
1: Dat kan zeker. Toch? En Chuck, jij vroeg je af wat kan wel, wat kan niet. Als jij twijfelt, doe het dan maar niet.
0: Nee, precies. We zeiden al, we willen nog wel graag luisteraars overhouden, hè?
1: Ja,
0: ja toch?
1: Nee.
0: Hij heeft zelf ook nog een tip voor de luisteraars die dus 20 oktober gaan inschakelen naar onze harde uitzending. Je kunt ook je helm opzetten.
1: Ja.
0: Nou, die kan ik natuurlijk altijd even meenemen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ik heb weer iets meegenomen, Marion, van Hollandse Bodem. En je raadt het al. Kijk maar weer eens naar de deur.
2: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
3: Ja, iedereen is gek, hè?
0: Ja, Chuck, even kappen. Dit was even mijn momentje. Kom op.
2: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
3: Ja, iedereen is gek, hè?
0: Boefje, hij blijft aan de gang. Hey, ja, ik heb meegenomen in mijn kistje. Door de droogte nog wel, want jij zei net, gaat het regenen dan? Het gaat plensen straks.
1: Oh.
0: Ja, vanaf 4 uur hier in Putten, vanaf 3 uur is Harderwijk al aan de beurt. Dus pak je paraplu en ik heb meegenomen voor jullie van Dikhout. Alles of niks, lijkt me wel lekker.

0: hoorde Alles of Niets van Dikhout, van het album van Dikhout, de plaat uit de kist van deze week.
1: Nou, die kan er weer terug in, hè?
0: Die kan er weer terug in, ja. Heb jij misschien voor volgende week, als je zegt, nou ja, dan ben ik er niet, zou ik het eigenlijk wel heel erg leuk vinden als je dat of dat voor me draait als jouw plaat uit de kist? Of zeg je, nou, ik sorry hoor, maar ik zit al in de vakantie.
1: Dan, daar ga ik even over nadenken. Vind je dat goed?
0: Dat vind ik hartstikke goed en dat vind ik hartstikke leuk ook. Ik zat te denken, Marion, we zijn toch eigenlijk iets heel belangrijks vergeten.
2: Nieuws uit de basement.
0: Het openbaar vervoer gaat staken. Morgen.
1: Dat klopt.
0: Dat moeten wij toch wel even meegeven aan de luisteraars.
1: Ik denk dat de meeste luisteraars die met openbaar vervoer gaan, dat die het toch al weten.
0: Ja, maar mocht je het toch niet weten en denken, joh, weet je, ik ga toch even groen doen. Ik ga vanaf nu met de trein.
1: Ja, of met de bus. Hebt geld te veel natuurlijk.
0: Precies. Dan heb je morgen wel een dik probleem.
1: Ja. En dat is wel, ja.
0: Ja, je zou natuurlijk een kennis kunnen bellen of die je dan ergens naartoe zou kunnen brengen. Ja. Of misschien ga ik wel een beetje ritjes doen. Mm-hmm. Nou, denk ik niet.
1: Wie jij?
0: Nee, ben je gek, joh. Morgen gaat het ook onwijs regenen, dus dat is helemaal niet leuk. En daar heb ik er helemaal geen zin in. En het is heel vervelend. Dus maar hou er even rekening mee als je naar je werk moet en je pakt het openbaar vervoer. Dat het even kan duren voordat je er bent. Of ga lekker thuis werken.
1: Het lijkt mij eigenlijk wel een prima alternatief, Saskia.
0: Het lijkt me ook gewoon hartstikke
1: duurzaam. Hoef je die drukke scheidtrein niet in. Dat is ook heel fijn, want dat is altijd verschrikking, hoor ik van mijn dochter.
0: Oh, dus, zo noemt zij dat. Ja, ja, ja.
1: Ja, joh.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, voorlopig zit je stuck with me. Ja. En ik zit stuck with you. En dat is
1: Huey
0: Lewis en the News ook. En dat is van het album Voor. Hoe spreek je dat uit?
1: Voor jou. Voor jou, ja.
0: Lekker hoor.

0: Nou, ik zou je vertellen, Marion. Ik vind het helemaal niet heel erg dat ik hier aan jou vastzit. Want ik vind het eigenlijk gezellig iedere week met jou.
1: Ja, nee, dat is het ook wel. Ja. Zeker.
0: Hey, en dan, dan kunnen wij daar ook bij vertellen dat je net natuurlijk geluisterd heeft naar Fore.
1: Van de Huey Lewis en de Lewis.
0: Maar hij moet stappen, hè, met zingen.
1: Stakkie with you. Ja, hij heeft ziekte.
0: Oorziekte heeft hij.
1: Aan die oren.
0: Ja, dat is echt heel erg jammer.
1: Voor van die oren.
0: Maar dat is wel super jammer, want ik vind het eigenlijk wel lekkere muziek. Ik weet dat je bij jou iets steviger mag, maar ja,
1: maar wat is dan het laatste nummer wat hij heeft gemaakt? Gekhuis.
0: Hoorde jij dat niet?
1: Ja, toch op. Wat is het laatste nummer wat hij heeft gemaakt? Ik vind het eigenlijk jammer, maar we luisteren toch nooit naar nieuwe muziek van Huey Lewis?
0: Nee, maar nou, we luisteren dan toch wel naar Huey Lewis in
1: de nieuws? Nou, dat kan toch nog tot ver dat wij er niet meer zijn. Kun je nog luisteren naar Huey Lewis en die nieuws?
0: Maar het is toch jammer?
1: Ja, die man die is al tegen die 80 of zo. Ik weet het ook niet.
0: Laten we het maar laten gaan. Maar goed,
1: ja,
0: laten we
1: maar gaan. Ga eens kijken dan naar die artiesten. Over die artiesten. Hier, die staat bij jou daar. Over die artiesten.
0: Ja, dan moet ik het voor jou
1: klikken,
0: natuurlijk
1: klikken,
0: weer eens
1: even klikken.
0: Zal ik even klikken voor jou. Jij kan kijken. Ja, nou weet je, dat is namelijk zo. Dit nieuwtje komt helemaal niet van ons. Dit nieuwtje is onze Chuck.
1: Ja, tuurlijk.
0: Onze Chuck weet dit soort dingen allemaal.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu eventjes aangeklikt over info, over die groep. Hè?
1: Ja, man, over die maar man. Die nu allemaal in de jaren 60 al actief. Joh. Dus die is, het wordt ook wel een keertje tijd, denk ik, om te stoppen, hoor. Voor die oren. Zie je.
0: Je bent echt een schatje, maar af en toe ben je zo hard.
1: Ik ben keihard.
0: Ja, het is gewoon niet
1: anders. Ja, weet je, als je het zelf niet meer kan doen, dan moet iemand anders moet het gewoon zeggen, hoor. Als je het zelf niet inziet van, nou, misschien is het beter nu. Nee, ik weet niet hoe die man zingt natuurlijk nog.
0: Nou ja, maar dit wat je net hoorde, dat was toch mooi?
1: Ja, dit was
0: ik vind dat heerlijke muziek om naar te luisteren. Maar goed, ik word er een beetje bang van.
1: Van hem of van mij?
0: Een beetje bang. Ben jij ook zo bang?
1: Oké. Ik dacht, ga ik er wel wat of niet van zeggen? Maar dat is pop, ons Saskia. Toontje lager.
0: En nee, ik heb gekeken. Het is,
1: Nee.
0: Maar wat bedoel je nu eigenlijk te zeggen? Dat ik het niet mag gaan draaien?
1: Jij mag alles draaien.
0: Oh, ja, ik vind dat. Ik dacht, dit nummer wil ik gewoon even in de show. Ben jij ook zo bang voor Toontje lager?
1: Ja, ik moet zeggen die zanger van Toontje lager. Hoe heet hij ook alweer? Weet jij het uit je hoofd?
0: Nee, niet uit mijn hoofd.
1: Erik Meesy.
0: Hey, nou, hier. Je weet het gewoon.
1: Dat hij er wel op vooruit is gegaan naarmate die ouder wordt.
0: Ja?
1: Ja, ik vind hem wel
0: van de rijp?
1: dat mag ik niet zeggen. Maar sommige mannen hebben dat, hè. Dat die goed opdrogen, laat ik het maar zo. En het is dat zo eentje is Erik Meesy. Het is niet helemaal niet meer type, sowieso niet. Maar dat bedoel ik niet. Maar hij ziet er wel beter uit dan dat hij vroeg.
0: Ja, het is goed verhaal.
1: Hier. Kijk eens even. Bedankt, Chuck.
0: Ja, ik weet niet. Ja. Ze begint zich er ook mee te bemoeien. Eigenlijk is het een pop-rock basement.
1: Ja, een beetje wel, ja. Maar
0: Chuck die schrijft misschien dat je dan nu inderdaad even wat rustigere muziek doet. Als
1: voor de 20ste, dan gaan we echt
0: dan
1: knallen.
0: Chuck,
1: blijf gewoon gerust luisteren. Want zometeen gaan Sas en ik wisselen. En ik heb wel wat klaarstaan ook. Maar doe jij me lekker Toontje lager, want het is wel een lekker nummer.
0: Nou,
1: ja,
0: zie je?
1: Toch?
0: Hey, dan ga ik hem lekker aanzetten. Ja. Kijken hoeveel tijd er nog over is. En dan gaan we zo overschakelen naar de muziek van onze Marion.
1: Ja, dan denk ik, zullen we gewoon nog een nummer van jou doen zometeen?
0: Wie weet. Oh, dan zoek ik een lekker rocknummer erbij.
1: Goed?
0: Hey.

0: Zo dan. Ja, het kan wel zijn hoor, dat het een klein beetje pop is, maar ik vond het wel even lekker.
1: Jawel, en, zeker.
0: Ja, weet je, en dat is wel grappig. Ik ben er ook achter gekomen dat ik toch wel van de Nederlandse bands ben.
1: Ja, yes, zeker.
0: Valt je het op? Ja.
1: Maar
0: dat wist ik zelf eigenlijk
1: maar
0: niet
1: Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat is eigenlijk hartstikke goed.
0: Ja, maar het is sterker nog, zou je vertellen. Voordat wij gaan switchen, had ik de mogelijkheid van jou om nog mijn laatste nummer te draaien.
1: Ja.
0: Hoe lief. En dat is een nummer van Margriet Eshuis.
1: Leuk.
0: Black Pearl. Ja. Maar ken je hem niet?
1: Nee, ik ken hem. Tenminste, misschien wel als ik hem zo hoor,
0: ja, dat
1: ik hem
0: denk
1: wel ken. Maar Margriet Eshuis natuurlijk. Zij is natuurlijk van
0: Black Pearl.
1: Oh ja, ja, ja. Zij is natuurlijk van de band Lucifer met een Henny Huisman.
0: Tof,
1: op
0: hè?
1: De drums.
0: Ja. Nou ja, als je het dan over ouder wordt, mooie ouder wordende mannen, dan valt hij daar niet onder.
1: Nee,
0: Henny Huisman.
1: Niet.
0: Het spijt me, Henny. Ik weet dat je luistert.
1: Ja, ja.
0: Het is niet Rob bedoeld.
1: Maar je bent ontzettend lief.
0: Ja,
1: heel lief.
0: Heel leuk mopjes vertellen op de radio, dat wel. Ja. Hey, ik blijf er natuurlijk nog steeds anderhalf uur bij. Maar Marion die gaat straks de knoppendrukkerij van mij overnemen. Ja. Zoals onze Kees dat altijd noemt. En jullie gaan lekker luisteren naar mijn laatste nummer van mij anderhalf uur. Black Pearl van Margriet Eshuis. MUZIEK

0: Ja, ja. Daar zijn we. Ja. Ja, ik zat even te kijken.
1: Ik zie ook.
0: Instrumental software. Maar ik zag er helemaal geen knap nummer tussen staan. Ik denk, nou is ik, het, was het deze? Had jij helemaal niet. Je had een andere.
1: Dat klopt. Maar ik.
0: Maar deze denk ik.
1: Ik zal ja, hem zo,
0: ja? Ik, oh ja, dit is het. Dit ga ik eventjes even kijken. Wat is wel een leuke?
1: Nou, gewoon lekker als achtergrondmuziekje.
0: Ja. Klopt.
1: Ja, en ik weet zeker dat jij een lekker nummer gaat vinden.
0: Ach, wat leuk. Ja, man.
1: Daar weet jij dan ook weer heel veel van te vertellen van zo'n
0: artiest? Nou, natuurlijk. Nee. Nee,
1: gewoon even wat voor op de achtergrond.
0: Ja,
1: wat,
0: gewoon voor de, ja, gewoon de even, achtergrond. Gewoon kijk lichten. Nog even wat er nog meer is. Hè? Want, oh, deze is misschien ook wel leuk. Nou.
1: Je bedoelt Albatross van Fleetwood Mac?
0: Ja, die bedoel
1: aanstaan?
0: Ik, maar ja.
1: Die hoor je even net niet. Ah, kijk eens even. Gewoon voor als wij aan het kletsen zijn op de achtergrond. Wat instrumentale rock.
0: Ja, het moet dus, dit is een beetje alsof we een beetje in slaap vallen. Dit vind ik trouwens wel een heel mooi nummer. Dus doe ik die... Ach, dit is heel... Jonge, jonge. Ik denk dat nu iedereen...
1: Old and wise. Dat gaat afhaken, ben jij dan?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Nee,
0: ja.
1: Nee, dus, maar ik heb een hele fijne lijst. Die ga ik zo meteen even met jou delen.
0: Ja, helemaal daar goed. Wat is, had jij deze ook al gedraaid?
1: Nee, Santana.
0: Nou, dat is natuurlijk altijd wel geinig.
1: Ja, dat is wel geinig, ja.
0: Maar goed, het gaat een beetje op Candlelight lijken. Dus dat is dat
1: nou
0: is
1: ja,
0: een beetje...
1: als we het dan toch Candlelight gaan doen... dan heb ik wel heel erg mooi nieuws voor dit moment.
0: Oh, wacht even. Dan, je... dan oh, ga ik hem toch even iets zeggen.
1: Ja? Nou, daar gaan we dan. Ik vertelde jullie aan het begin van de show... wat ik heb meegemaakt afgelopen zaterdag... in het Galgenwaard stationnetje in Utrecht.
0: Ja.
1: Verschrikkelijk. Naar huis met 1-3... Ja. Vuurwerk op het veld, bier op het veld. Tenminste, je gaat ervan uit dat er bier in die beker zat. Dus de wedstrijd moest overgespeeld worden. En ze hebben 3-3 ervan gemaakt.
0: Is het al afgelopen nu
1: het
0: dan?
1: Het is einde wedstrijd. Ah. En Saskia is helemaal blij.
0: Die
1: met
0: is helemaal gelukkig.
1: Met doelpunten van Dani de Wit, Mathis Dieden en Artem Stefanov. Dus ik zie het hier helemaal gelukkig te zijn, joh.
0: Nou, en wat kunnen we daar beter op draaien dan een nummer van Iron Maiden? MUZIEK

0: Ja, dat was het begin van mijn anderhalf uur met Iron Maiden in Wasted Years. Nou, de kop is eraf van dit anderhalf uur dan.
1: Ja man,
0: nu
1: en goed dat je ook gelijk herkenbaar bent. Hoor. Ja. Dat je mij en jou toch zeg maar wel een beetje uit elkaar kan houden inmiddels.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Dat lijkt me ook helemaal, dat is toch helemaal prima ook gewoon.
0: Ja, en we hebben natuurlijk nog wel plek voor verzoekjes.
1: Zeker weten. Dat hebben we heel erg. Je kunt een berichtje sturen. Kom je rechtstreeks in de studio terecht. En dat kun je gewoon lekker doen door een berichtje te sturen naar 06-8309-8309.
0: Ja, het was wel leuk even om te zien. Ik vertel het toch even tegen de luisteraars. Jij echt een vreugdedansje deed.
1: Zeker.
0: Hè? Jouw clubpie.
1: Ja, ik was echt helemaal blij.
0: Ja.
1: Het liefst spring ik hier dan bovenop de mengtafels. Maar dat kan ik natuurlijk niet doen.
0: Nee.
1: Want dat geeft zoveel schade. Ja, ik ben echt blij. Ja, want het ging echt... Maar ik moet eigenlijk zeggen, het gaat echt niet zo best met Utrecht.
0: Nee.
1: Maar ja, ik zei het al tegen jou. Henk die wilde heel graag toch nog een seizoenkaart. Ik niet meer. Maar ik dacht, ik laat hem niet alleen gaan. En wat zei hij toen? Dat is echt de liefde. En dat betaalt zich wel weer terug.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou,
0: ik ben overtuigd.
1: Je zei alleen dat je niet wist wanneer.
0: Nee, bij Henk weet je dat natuurlijk nooit. Nee. Maar want hij vergeet nog wel eens wat. Maar het zit wel in zijn hartje.
1: Ach, gosh, wat lief. Ja, toch? Wat zeg je dat lief. Ja, hey, ja. En hoe is dat met jou, Marco? Heeft hij zich al uitbetaald naar jou, zeg maar? Voor alle liefde die jij hem schenkt?
0: Zeker. Dat doet hij altijd. Daar is Marco echt... ik kan niet anders zeggen dat... Ik bof echt.
1: Ach,
0: I'm a lucky woman.
1: Ja, maar ik ook hoor.
0: Ja, jij ook. Hey, en we hebben al een verzoekje dus nu van...
1: Sommige mutsen gekregen.
0: Ja, van Chuck hebben we klaarstaan, Chuck. Jouw aanvraagje. Van Emil en de Sniffers. En some mutts can be muzzled. We gaan er luisteren, jongen. Het zegt maar nog even niks, maar zometeen waarschijnlijk wel.

0: Ja, dat was natuurlijk het verzoekje van... van ja, jij kan onder de tafel vandaan komen. En ik, ja, ah, precies.
1: Dat zo, dat waren mijn knieën.
0: En dat was natuurlijk het verzoekje van onze Chuck. Ja, Emil en de Sniffers. Some muds can be muzzled.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, Chuck. Ik hou van je. Ja. En de rest laten we dan maar in het midden.
0: Ja, dat maar goed.
1: Goed, good lord.
0: Dat, het, was, het past precies. Ik heb het net ook naar
1: Chuck.
0: Het past
1: helemaal in jouw show.
0: Helemaal in mijn show. Ja. Jazeker. Dus het was helemaal lekker. Maar kijk, de beat die zweept het gelijk een klein beetje op. Die schilders gaan als een malle nu weer verder met schilderen en sausen.
1: Ja, dus het schijnt dat ze naar het volgende dorp zijn gegaan, want het andere dorp is klaar.
0: Oh ja, dat zo denk snel ik ook. Ja, zo snel gaat dat. Ja.
1: Zo, joh. Nou, het is helemaal prima. Ja. Het is helemaal prima. Ik kan lekker onder mijn tafel, maar ik blijf er wel bij.
0: Ja, je blijft er wel
1: ik
0: bij.
1: Blijf in je show.
0: Echt waar, jij groeit met de week.
1: Ja. Oh, enorm joh.
0: Dat is gewoon zo. En de mix, dat is gewoon leuk. Want dat zegt onze Mirjam zegt dat ook. Dat
1: is
0: gewoon
1: ook zo.
0: Leuk. Het is een, het is niet helemaal altijd haar smaak. Maar ze geniet wel gewoon van het geklets van ons. En ja, daar doen we het dan ook voor, Mirjam.
1: Toch? Ja, joh. Dit is voor ons gewoon mensen blij maken. Ja, dat natuurlijk is wat wij willen.
0: En Mirjam, ook vanuit deze kant natuurlijk. Hè. Namens alle luisteraars willen we jou natuurlijk een voorspoedig herstel. Want ze hebben er weer pijn gedaan, hoor, vanochtend.
1: Zo, joh. Ja. Nou, dat is echt niet helemaal grappig. Maar ik vind wel, wat een doorzettingsvermogen
0: nou,
1: heb jij.
0: Echt,
1: en,
0: hoor.
1: Oh. Je weet het, we kijken enorm uit naar je komst weer.
0: Ja, want dan ben je gewoon weer helemaal op de been.
1: Dat, en dan kunnen we weer lekker met je lachen, bakje koffie doen.
0: Ja.
1: Misschien krijgen we haar straks, de nieuwe Mirjam, ook zover om ook eens een keer achter die microfoon te kruipen. Dat zou toch wel heel erg leuk zijn.
0: Ja.
1: Vragen we Dennis mee, Jannes mee.
0: Ja, precies. Leuk, Dimitri joh. Mee, hè? Nou, die kleine
1: allemaal.
0: Die... Die
1: was ook leuk, hè? Die is ook heel... Die was niet leuk, die is leuk.
0: Hier, kijk, zie wat Chuck zegt. Dat klopt natuurlijk wel.
1: Oh ja? Ja. Ach, ja, lees jij het voor? Ja, wat hij schrijft?
0: Zeg jij het maar.
1: Oh. Hij schrijft, joh, de show is net een accu. Je hebt plus en min, Paul. En dan samen krijg je stroom.
0: Nou, dat is natuurlijk wel zo.
1: Nou ja. Hey, en groene stroom.
0: Groene stroom. even kijken. Ik ga verder met AC/DC. En Black Eyes. Heb je dat wel eens gegeten? Ik niet. Ik heb wel eens grijze. Dat is een great tea.
1: Ik ben niet zo'n grote ice eater.
0: Nee. Want dat kreeg je dan bij de Japanner. Ah. Kon je, weet je, dat je van het allerlei... Nou ja,
1: smoek.
0: Black Eyes.
1: Yes.

0: Ja, AC/DC. Dat was lekker, hè? Black Eyes.
1: Dat was goed te doen. Ja, die was goed. Ik ben blijven zitten.
0: Zeker. En ik dacht, ja, vorige week hadden we toen... even kijken, toen hadden we een nummer van Suzy Quatro. Was dat van jou? Of dat ben ik even kwijt.
1: Ik
0: maar goed,
1: ook.
0: Dat was natuurlijk met de frontman van Smokey. En dat had ik natuurlijk... Ik had jou daar verteld dat bandje, dat heb ik helemaal grijs. Dat is helemaal grijs gedraaid.
1: Auto, ja. De auto, ja. Dat was jij dus, ja.
0: Dat was ik. En met mijn ouders. Dus, dus toen dacht ik van, oh, Smokey. Dacht ik, nou, ik neem deze week weer wat mee van Smokey.
1: Leuk, man.
0: En ik weet helemaal niet of wie dat vorig jaar...
1: Vorige week.
0: Was het maar vorig jaar? Nee. Ja. Ja, soms was het wel maar vorig jaar. Maar goed, dat is het niet. Even kijken, hoor. Want dat was hier, Stumbling In. Ja, ik denk toch dat
1: je het zelf was.
0: Ja. Dat het zelf was. Maar,
1: heb je dat bandje nog?
0: Nee, dat bandje heb ik niet meer.
1: Oh, dat is echt jammer.
0: Ja. Heb jij nog bandjes
1: dan? Ja, ik heb wel bandjes, maar geen cassette-recorders meer.
0: Nee.
1: Alhoewel Henk misschien nog wel, want die bewaart alles.
0: Oh ja.
1: Dat is net Malle Pietje.
0: Ja.
1: Ja, lachen.
0: Ja, jij zegt het.
1: Ja, nou ja, dat is hem niet erg, dat weet hij. Maar weet je, ik moet er heel eerlijk zeggen, daar mopper ik wel eens over. Maar aan de andere kant, als wat nodig is, dan heeft Henk het altijd.
0: Ja, dat is wel makkelijk.
1: Ja, precies. Dus laten we hem die credits ook even geven.
0: Nee, het is al over 3 minuten. Nou, dan ga ik zo... we kunnen nog eventjes iets volkletsen, want het is een kort liedje.
1: Je wilt er niet zeggen dat tweede uur nu ook alweer bijna voorbij is?
0: Het is bizar hoe snel het gaat. En als dan zometeen het liedje voorbij is, dan gaan we gelijk over naar... Ik weet niet of er reclame is, maar in ieder geval het nieuws. En na het nieuws krijg je gelijk een 1-2'tje. En dat is dan van de Scorpions. En dan gaan we gewoon het laatste uur alweer in, Saskia.
1: Ja, met ook nog weer een leuk feitje over een cassettebandje. Maar kijk, als je dat wil weten, moet je even blijven hangen.
0: Moet je blijven luisteren natuurlijk. Dus dat sowieso.
1: Zo werkt dat.
0: Ja, maar ik denk niet dat ik nog een cassette recorder heb, eerlijk gezegd. Maar niet... Nee.
1: Maar de kringloop misschien.
0: Misschien, dat denk ik wel. Maar daar kun je misschien ook nog wel bandjes vinden. Maar ja, ik ga er even over nadenken. Wat was dan mijn favoriete bandje?
1: Dat is leuk.
0: Wel leuk. Nou jongens, het laatste liedje van tweede uur, dat is Smokey met Something's Making Me Blue.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer, heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. Zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits. Hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.

0: Ja, dat waren de mannen van de Scorpions.
1: Heerlijk.
0: Lekker, hè?
1: Ja, dit vind ik echt een heerlijk nummer.
0: Ja, ja
1: echt. Ik kan niet anders zeggen. Hey, er ontstond een kleine discussie over een zanger. Of heb ik het verkeerd begrepen?
0: Nee, dat was nog even over Suzy Quatro.
1: Oh ja.
0: Dus Suzy Quatro, de Amerikaanse rockster, ook al op leeftijd. Maar die had echt wel heel veel. Ze had wel aardig wat succes in de jaren 70. Ik wil even kijken of ik een nummer van haar kan vinden, hè, Suzy Quatro. En ik vond dat zij ook lekkere muziek maakte. En dus daar luisterden wij vroeger ook naar. Geen resultaten van Suzy. Kijk hoor.
1: En dat is dan weer naar aanleiding van het nummer wat je draaide van Smokey of zo?
0: Nee, klopt. Daar kregen Chuck en ik daar een conversatie over.
1: Leuk.
0: Hij kent haar ook. Maar als de zangeres van Ken Ken. Nou, die heb ik toevallig hier ook even gevonden. Ken Ken. Ken de Ken. Die bedoelt hij. Deze. Zal ik even...
1: Het is toch gewoon een wandelende encyclopedie, die jongen?
0: Die jongen zeker.
1: Nou ja, dus noteer hem, hè. In je agenda.
0: Ja.
1: De 20e. Is hier.
0: Dus dit is Suzy Quatro. En zij is uiteindelijk ook met een Duitse concertpromoter getrouwd. En ja, ze woont nu nog steeds in Duitsland.
1: Stemmen.
0: Precies. Ken de Ken. Chuck weet echt heel veel.
1: Super leuk. Dus als jij nou ook echt ook over een beetje twijfelt of zo. Ah, de 20e is hier in de studio,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker. En dit is ook een nummer van Suzy Quatro. Die ken ik beter. Ja. Dus ja, nee. Dus mijn vader en moeder waren ook echt fan van haar. Deze ga ik de volgende keer draaien.
1: Leuk.
0: Ja. If you can give me love.

Dus, maar wij gaan gewoon lekker verder natuurlijk met de lijst. En wat ik nu heb klaarstaan, dat is er eentje van die outfield, Josie.

0: Ja, dat was Skid Row, Saskia.
1: Ja, dat klonk best goed.
0: Aha, dat, ja, 18 en Liv. Liv.
1: Hé, hey, maar Marion, nieuws uit de basement. Binnenkort
0: terug. Nieuws uit de basement? Wacht even hoor. Even kijken, waar staat hij? Och, daar staat hij natuurlijk.
2: Nieuws uit de basement.
1: Binnenkort zijn wij weer een vrijdagochtend 5 uur lang te horen samen met Rudy Maestrano.
0: Ah, hoe heet hij? Rudolfo Maestrano.
1: Ja, Rudolfo. En Bas Tempes.
0: Ah, die Bassi Tempels.
1: Dan wordt de wereld echt weer eens even lekker wakker geschud door ons.
0: Dat dacht ik, ja.
1: Zo, dan gaan we met z'n vierde Quattro Stagioni doen.
0: Stagione.
1: De mannen tegen de vrouwen.
0: En ik krijg al trek van die Quattro Stagioni.
1: Nou, ik ook, joh. Lekker wijntje erbij. Of is dat nog te vroeg, 's morgens om 7 uur? Ja, dat is een beetje vroeg.
0: Alcoholvrij gewoon.
1: Laten we dat doen.
0: Ja.
1: Ah, gewoon een lekker bakje koffie. En hopelijk, Mirjam, ik weet niet of je nog luistert, ben jij er dan ook?
0: Met Tom Poesen.
1: Suikervrij voor jou of voor mij?
0: Voor wie?
1: Nee, voor niemand.
0: Nee.
1: Ik dacht even kijken of je nog wakker bent. Nou, nee, meer dan. Hé, hey, maar dus noteer even in je agenda. Dat we binnenkort... Of hou
0: binnenkort?
1: Gewoon, ja, gewoon hou gewoon... Weken vrij.
0: Weken vrij. Wel op de vrijdag.
1: Ja, het is wel op de vrijdag. Maar het is alleen nog even wachten of Bas kan.
0: Nou, nee, ik moet zelf ook nog even kijken.
1: Ja, oh, dat is waar.
0: Ja.
1: Maar dan weet je dat.
0: Ja.
1: Hè? Dus dan is er een keer een week dat je ons en dinsdag en vrijdag hoort.
0: Ja, het zou zomaar kunnen.
1: Ah, dan ga je toch lekker het weekend in, joh.
0: Nou, dat dacht ik. Hé, hey, ik heb weer oude rock meegenomen. Beetje glam rock, pop. Glam rock pop.
1: Ah, dat mag allemaal
0: mag,
1: voor mij,
0: hè?
1: Joh. Ja, joh.
0: Want ik dacht van, wat ik nog wel eens doe, ik ga het eventjes uitleggen. En wat ik nog wel eens doe, is dat ik ga dan bijvoorbeeld, ik ga op de artiest staan. Ik heb dus net, heb ik smoken gedraaid. En ik ga even terug naar, naar dat tijdperk, jaren 70. En dan ga ik altijd kijken van wat vinden fans dan nog meer leuk? Als ik smoken leuk vind, wat zou ik dan nog meer leuk kunnen vinden? En toen zag ik, was wel heel grappig, ik zag in één keer weer voorbij komen Racy.
1: Oh,
0: ja.
1: Racy.
0: Ja, Racy. Maar
1: oh,
0: dat is echt pop. Dus dat,
1: dat kan niet.
0: Nee.
1: Dat zou ik
0: maar
1: ook niet
0: draaien. Ik moest wel eventjes zoeken van welk nummer was dat dan weer. Nou goed, never mind. En toen zag ik ook Cloud voorbij komen. En ik was vroeger echt... Ik was helemaal weg van het nummer Substitute.
1: Nah.
0: Dus ik dacht, ga je lekker even kijken. Kan het wel? Het kan. Het schuurt er tegenaan. Maar ik ga hem toch draaien. Dus je gaat nu luisteren naar Cloud en Substitute.

0: Ja, de White Snake. Ja.
1: White Snake.
0: Love Ain't No Stranger.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Heerlijk nummer, toch?
0: Echt een heel lekker nummer. En altijd goed, hè, White Snake.
1: Ja, dat is echt wel... altijd als ik dan White Snake zie staan of hoor of whatever, dan moet ik altijd aan jou denken.
0: Ja,
1: omdat dat echt jouw nummer... Nou, niet dit nummer, maar dat andere nummer, dat kan jij zo lekker zingen.
0: Het is echt heerlijk.
1: Here I Go Again of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, ja, nee.
1: Dan moet ik... Dus White Snake associeer ik met jou.
0: Ja, nou, wat vind ik leuk om te horen.
1: Ja.
0: Slecht nieuws, hè. Slecht nieuws. Beetje... Ja, we zijn toch een beetje verslag.
1: Ja, zeker.
0: Chuck.
1: Ja, Chuck moest de uitzending verlaten.
0: Die is klaar met werken, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, dan moeten we toch maar weer eventjes terug wat nieuwtjes om toch nog de show natuurlijk een beetje leuk en spannend te houden.
0: Ja.
1: En daar had ik het straks al over. Er komt een nieuw album uit in januari.
0: Ja,
1: 29 januari wordt de Simple Minds.
0: De Simple Minds. Wacht, we gaan eventjes opzoeken. Want,
1: Sacrosanct heet het.
0: Wie?
1: Het nieuwe album van Simple Minds, Sacrosanct. En ik ben heel benieuwd. Je kunt hem bijvoorbeeld, als je in het bezit bent van Spotify, dan kun je hem al pre-saven tegenwoordig.
0: Oh.
1: En dan krijg jij een berichtje, hè, als het over is. Maar ik ben echt super benieuwd. Want ik ben toch wel een kleine Simple Minds fan, hoor. Kijk, je kunt hem pre-saven. Zie je dat?
0: Pre-saven, ja. Nou. Over hoeveel dagen komt hij nou precies uit, Saskia? Hoe lang moeten de echte fans nog wachten?
1: Ik kan je dat eigenlijk heel precies zeggen. Dat is precies 142 dagen, 9 uur, 27 minuten en 33 seconden.
0: Wow. Jij bent echt een hele grote fan dan.
1: Jazeker. Ik ben een hele, hele grote fan.
0: En maar voor de mensen die niet zo heel erg snel kunnen rekenen, hè, wanneer wordt het uitgebracht?
1: 29 januari 2027.
0: Jongen, jij echt een rekenwonder.
1: Ja. Dit is bepaald geen girl math bij
0: maar,
1: mij, hoor.
0: Maar heb je hem al gepresaved?
1: Ik heb hem al gepresaved.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, ik ga met...
0: Ik ga het ook gelijk doen, natuurlijk. Want ik ben natuurlijk een groot fan van The Simple Minds. Oh, er zijn er wel wat tracks op die... zal ik even gewoon een stukje laten horen?
1: Ja, leuk. Ja.
0: Ja, even kijken. Welke zal ik eens doen? Doe die. Your Name in the Light. Ik ga hem gewoon draaien, Sas.
1: Ja, leuk, joh.
0: Gewoon, wij kunnen dat. Wij kunnen dit een stukje gewoon geven aan onze luisteraars.
1: Laatst al met Greta van Vliet en nou weer met de Simple Minds. De Rock Basement, daar moet je zijn.

0: The good old Greta.
1: Ja, good old Greta.
0: Where the curtain falls. Nou, mooi hoor.
1: Ja, lekker nummer. Ja, ja, vond ik ook.
0: Zit er helemaal in.
1: Welke, dat is van het album Anthem of the Peaceful Army uit 2018.
0: Ja, mooi.
1: Dus ja, when the curtains fall.
0: Ja, we hadden laatst hadden we toch ook al zo'n primeur met Greta.
1: Die Greta, ja.
0: Ja.
1: Even kijken, dus, welke hadden we toen? Dat was... even kijken.
0: Saw You Stand?
1: Dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Ik moet even terugkijken naar de lijst van vorige week. Maar dat volgens mij wel, want dat is volgens mij een vrij recent nummer.
0: Zeker, dat was toen eigenlijk nog niet uit. Maar dat konden wij hier wel al laten horen hier in de Rock Basement.
1: Oh, dat was het, ja.
0: Zo was het, ja. VUFM, hè? Daar moet je gewoon zijn, joh.
1: Altijd, hè?
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk het eerste gedeelte.
0: Ja, maar het kan ook wel zijn dat het die week daarvoor was, hoor. Alweer. Oh. Want zo snel gaat de tijd, joh. Want ben jij nog niet bezig met kerst dan?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, dat dan toch nog niet.
0: Nee hoor, dat gaat veel te snel. Nee, maar dat was dacht ik die week ervoor. Maar ik zeg het al, als je een leuk primeurtje wil, dan moet je lekker inschakelen op dinsdagmiddag. 1 tot 4, lekker naar de Rock Basement luisteren.
1: Ja.
0: En ik ben eigenlijk benieuwd, joh. Weet je, ik weet dat we naar het einde gaan, maar volgens mij hebben we wel een paar lekkere dingen meegenomen, Mario.
1: Ja, natuurlijk. Want het zou de Rock Basement niet zijn als er niet ook iets van Metallica of zo in staat.
0: Dat is absoluut waar.
1: Dus we gaan hem aanzetten en we gaan luisteren naar Fade to Black.

0: Ja, dat was natuurlijk Metallica, Fade to Black.
1: Goh, Marion, ja, wat man. Is dat toch heerlijk. Lekkere muziek. Ja, 3 uur lang dat lol op de dinsdagmiddag. Terwijl
0: dat
1: buiten
0: doen
1: straks
0: wij,
1: gaat gieten.
0: Voor onze
1: en
0: luisteraars, hè.
1: Lol hebben wij altijd
0: ja,
1: samen.
0: Ja, absoluut. We hebben altijd lol. Ja,
1: wat is dat leuk.
0: Echt geweldig.
1: En wat leuk dat mensen ook naar ons blijven luisteren. Om lekker met ons mee te genieten.
0: Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, iedereen heeft al uitgecheckt bij mij. Maar ja,
1: bij jou,
0: je
1: ja?
0: kan niet alles hebben, hè.
1: Ah, nee joh.
0: Maar goed, never the mind.
1: Ach, zo is het ook, joh. Moet je eens kijken hoe vol die box staat. We kunnen niet eens alle verzoekjes meer behandelen. Maar
0: nee,
1: dat maakt niet uit.
0: Ja,
1: je hebt vast nog wel even wat zo naar het einde van deze 3 uur vast nog wel wat lekkere muziek klaarstaan. Want hoe lang hebben we nog?
0: We hebben volgens mij nog, ik ga het zo zien, want we zitten op 49,5 minuut.
1: Oh, dan kunnen we nog even dus lekker met de luisteraars even jammen.
0: Dat kan.
1: Zeker. Nou.
0: Maar ik heb 2 lange nummers, dus ik geloof nooit dat ik die allebei kan...
1: Maar jij kan wel heel goed nummers in elkaar over laten lopen.
0: Ja,
1: en we moeten natuurlijk nog even afscheid nemen.
0: Ook
1: de luisteraars. Dus ja, we komen
0: even
1: nog wel terug, toch?
0: Oh, Bart, grote vriend van de show, die zegt het was weer top. Nou, dat vind ik leuk om te horen, Bart.
1: Zeker weten. Dat is
0: Want daar
1: leuk.
0: Doen we het voor.
1: Ja,
0: het is
1: leuk.
0: Natuurlijk hartstikke leuk dat we de muziek draaien die we zelf leuk vinden. Maar we draaien heel graag muziek die... onze luisteraars ook heel leuk vinden.
1: En als ze het dan waarderen, is toch
0: super. Op het moment dat ik dit vertel, hebben wij nog 8 minuten.
1: 8 minuten?
0: Acht minuten.
1: Maar dan kunnen we nog 2 nummertjes doen.
0: Nou, nee, niet deze.
1: Ik zeg al, jij kan hartstikke goed mixen, joh.
0: Het wordt dan nog 2 minuten gewoon even volkletsen. En dan ga ik gewoon afsluiten met een nummer van Black Sabbath.
1: Oh,
0: Heaven and
1: dat
0: Hell.
1: Kan
0: dat
1: ook,
0: is natuurlijk gewoon een heel erg lekker nummer.
1: Dat is toch ook een einde van een show waarvan je denkt, wauw, die meiden. Die meiden
0: die
1: van
0: meiden,
1: de Rock Basement.
0: Van de Rock Basement.
1: Met hun nieuwtjes.
0: The girls from the Rock Basement. They strike them every time again.
1: Every week.
0: Every week.
1: Ja,
0: every
1: want,
0: hour.
1: Daar moet je wel even rekening mee houden in je agenda. Dat je volgende week wel af en toe lekker even wat verzoekjes naar mij doorstuurt.
0: Ja.
1: Want zit ik hier weer only the lonely.
0: Ja. Ik geef de laatste 20 seconden aan jou, lieve Saskia.
1: Oké, dat vind ik heel erg leuk. Ik wil iedereen super bedanken voor het luisteren. En niet alleen ik, ook natuurlijk mijn lieve Marion, die altijd hier gezellig naast mij aan de draaitafel zit. En ik zou zeggen, zet hem in je agenda voor volgende week van 1 tot 4 de Rock Basement. En ja, dan rest mij eigenlijk nog 1 ding te zeggen. En dat is, see you on the rocks. Hè?
0: Heel goed, dankjewel Saskia. Bedankt voor het luisteren. Tot voor mij tot over 2 weken. Saskia is volgende week weer. Heaven and Hell at Black Sabbath.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in het midden van het land. Er staat bijvoorbeeld file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij afrit Hoenderloo een kleine 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En ook staat er file op de N305 van Almere naar Dronten. Daar is de vertraging bij Zeewolde ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Duizenden huishoudens in Zeewolde hebben maandagavond urenlang zonder stroom gezeten. De stroomstoring trof ook delen van Almere en Lelystad. Volgens netbeheerder Liander begon de storing rond 7:15 in de avond. In totaal werden meer dan 5000 huishoudens getroffen. Kort voor 1 uur in de ochtend meldde Liander dat de storing was opgelost. Huishoudens die door een stroomstoring langer dan 4 uur zonder elektriciteit zitten, kunnen volgens de regels van Liander in aanmerking komen voor een compensatievergoeding. Wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt die vergoeding automatisch uitgekeerd. De provincie Gelderland heeft de aanvraag voor een nieuwe natuurvergunning van eendenslachterij Thomas de Ducto in Ermelo definitief afgewezen. Zonder de vergunning mag het bedrijf niet op de gewenste omvang blijven slachten, dat meldt Dagblad de Stentor. Thomas de Ducto heeft zowel vergunningen van de gemeente Ermelo als van de provincie Gelderland nodig. De gemeente heeft eerder nieuwe vergunningen geweigerd en bestaande vergunningen ingetrokken. Daarover dient in december dit jaar een inhoudelijke rechtszaak. Tegen het besluit van de provincie kan Thomas een beroep instellen bij de rechtbank. Of het bedrijf dat doet is nog niet bekend. En tot slot, de A28 bij Nijkerk is sinds maandagmiddag in beide richtingen afgesloten vanwege problemen met de Hardenbergenbrug. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de brugpijlers zijn weggespoeld. Daardoor kan de Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet garanderen. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. De afsluiting heeft grote gevolgen voor het verkeer in de regio. De A28 is afgesloten tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. De afsluiting van de A28 zorgt onder meer voor vertraging op de N302 bij Zeewolde, de N303 bij Barneveld en de N301 bij Nijkerk. Dat heeft directe gevolgen voor verkeer van en naar onder andere Ermelo, Putten, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Veluwe FM.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het wordt drukker in het midden van het land. Er staat bijvoorbeeld file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen een klein kwartier. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderlo een kleine 10 minuten oponthoud. De A27 Utrecht-Almere bij Huizen een kwartier vertraging. En ook staat er file op de N305 van Almere naar Dronten. Daar is de vertraging bij Zeewolde ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: GMP.
1: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Harderwijk wil weten hoe inwoners vinden dat wonen in Harderwijk en Hierden er in de toekomst uit moet zien. Daarom is een vragenlijst opgesteld over woningbehoeften, de woningomgeving en voorzieningen. De gemeente onderzoekt welke woningen en woonvormen nodig zijn voor verschillende groepen inwoners. Daarbij is er onder meer aandacht voor de toenemende vergrijzing. Mensen wonen steeds langer zelfstandig en hebben daardoor mogelijk behoefte aan passende woningen, voorzieningen en ondersteuning in de buurt. Ook wonen met zorg krijgt extra aandacht. De gemeente wil ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een zorgvraag zo prettig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in de gemeente. Inwoners van Putten met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen mogelijk aanspraak maken op extra financiële ondersteuning van de gemeente. Via de online tool Bereken je recht kunnen zij anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De tool biedt inzicht in beschikbare ondersteuning op basis van de persoonlijke financiële situatie. Niet alleen inwoners met een uitkering kunnen gebruik maken van de voorziening, ook mensen in loondienst of zelfstandigen kunnen mogelijk recht hebben op bepaalde regelingen. En tot slot, 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race Noord-Veluwe. Tijdens het educatieve project verzamelen leerlingen oude en kapotte elektronische apparaten en leren ze meer over hergebruik, reparatie en recycling. De e-waste race combineert lessen over circulariteit met een inzamelactie. Leerlingen krijgen gastlessen van experts over onder meer consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik, repareren en recyclen. Verder gaan ze 4 weken lang zelf aan de slag met het inzamelen van elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen. Aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door. En vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en door ongelukken. Zoals op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Bij knooppunt Dressen is een ongeluk gebeurd en de vertraging is hier 30 minuten. Ook de andere kant op die A325 van Arnhem naar de Duitse grens, voorbij het Gelderdom, 30 minuten vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk een uur op onthoud. En ook staat er file op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Eemnes is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Robert Baltus met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer is hij in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer, vanavond nog wat regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files door een ongeluk bij Lent. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens is de vertraging bij Lent daarom 40 minuten. De andere kant op, de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem, voorbij Lent zo'n 20 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij knooppunt Ressen. Hier nog 15 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij knooppunt Ewijk. Hier is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er worden in het midden van het land nog hier en daar files gemeld. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Je treft langzaam rijdend verkeer van 6 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Ook op de A325 is het nog druk, Arnhem richting Duitsland. Tussen Elst en Lent betekent dat 40 minuten extra door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race Noord-Veluwe. Tijdens het educatieve project verzamelen leerlingen oude en kapotte elektronische apparaten en leren ze meer over hergebruik, reparatie en recycling. De e-waste race combineert lessen over circulariteit met een inzamelactie. Leerlingen krijgen gastlessen van experts over onder meer consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik, repareren en recyclen. Verder gaan ze 4 weken lang zelf aan de slag met het inzamelen van elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd. Inwoners van Putten met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen mogelijk aanspraak maken op extra financiële ondersteuning van de gemeente. Via de online tool Bereken je recht kunnen zij anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De tool biedt inzicht in beschikbare ondersteuning op basis van de persoonlijke financiële situatie. Niet alleen inwoners met een uitkering kunnen gebruik maken van de voorziening, ook mensen in loondienst of zelfstandigen kunnen mogelijk recht hebben op bepaalde regelingen. En tot slot, de A28 bij Nijkerk is sinds maandagmiddag in beide richtingen afgesloten vanwege problemen met de Hardenbergerbrug. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de brugpijlers zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet garanderen. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. De afsluiting heeft grote gevolgen voor het verkeer in de regio. De A28 is afgesloten tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. De afsluiting van de A28 zorgt onder meer voor vertraging op de N302 bij Zeewolde, de N303 bij Barneveld en de N301 bij Nijkerk. Dat heeft directe gevolgen voor verkeer van en naar onder andere Ermelo, Putten, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
2: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
3: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
4: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
1: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekking met Rusland wil behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemende aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de A325 Arnhem richting Duitsland. Dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij Nijmegen. Nu heb je tussen Elst en Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag besteden we aandacht aan een van de productiefste componisten van popsongs uit de jaren 60, Carole King. Ze schreef heel veel nummers met haar toenmalige echtgenoot Jerry Goffin, maar vooral in latere jaren ook met andere tekstschrijvers. We begonnen met When My Little Girl Is Smiling van de Drifters, een groep waarvoor ze bijvoorbeeld ook het bekende Up on the Roof schreef. Ook uit 1962 komt Don't Ever Change van de Crickets, de oude begeleidingsgroep van Buddy Holly. In Ierland, Nieuw-Zeeland en de UK haalde het de top 10. Maar in de Verenigde Staten hadden de Crickets in de jaren 60 geen hits meer.

It's Too Late is vooral bekend in de versie van Carole King zelf. Ze schreef het samen met Tony Stern. Er werden heel wat covers van opgenomen, onder andere in 1972 deze Duitsstalige, getiteld Es ist spät, zu spät für uns. Het werd gezongen door de van oorsprong Israëlische zangeres Dalia Lavi, die veel succes had in Duitsland als zangeres en ook in tientallen films acteerde. Een van de wat minder bekende plaatjes van Herman's Hermits is Show Me Girl uit 1964. Het was hun tweede single die in de Britse hitlijst terechtkwam, na I'm Into Something Good, dat ook door Goffin en King was geschreven.

Will You Love Me Tomorrow en Oh No, Not My Baby waren een paar composities van King & Goffin die als eerste op de plaat werden gezet door de Shirelles. Net als dit What a Sweet Thing That Was uit 1961. Het kwam op 54 in de Billboard. Crying in the Rain schreef King samen met Howard Greenfield. De Everly Brothers scoorden er een grote hit mee, wat vraagt om anderstalige covers. Een Italiaanse versie wordt gezongen door de popband I Giganti. De titel is Morirai Senza di Lei.

Ook Skeeter Davis zong meerdere liedjes die waren geschreven door Carole King. Bijvoorbeeld I Can't Stay Mad at You. Dit was een B-kantje uit 1964 getiteld Don't Let Me Stand in Your Way. Go Away Little Girl werd vooral bekend door Steve Lawrence en 9 jaar later door Donny Osmond. Beiden bereikten er de eerste plaats mee in de VS, een vrij uniek gebeuren. De eerste opname van dit liedje was echter van Bobby V. En die laten we nu horen.

Over Bobby V gesproken. Hij had de grote hit met Take Good Care of My Baby, ook in 1962. Gerrit en Braber vertaalden het voor de Dom Dollies, Ada ten Haaf en Annelies Jansen uit de Domstad Utrecht. De titel werd Waarom noem je mij nog baby? Het was hun enige plaatje als duo. Ontelbaar veel composities van Carole King hebben de Billboard Hot 100 bereikt. Of net niet bereikt, want I'd Never Find Another You van Paul Anka bleef op 106 steken, ook al in 1962.

In 1961 bracht Tony Orlando een van zijn grotere successen, Bless You, uit. Dat werd geschreven door ook al zo'n bekend koppel, Barry Mann en Cynthia Weil. Op de B-kant stond wel een nummer van Goffin & King, namelijk Am I the Guy? Carole King nam veel van haar nummers ook zelf op, in een aantal gevallen met veel succes, zoals It Might As Well Rain Until September. Er kwam in 1969 een Zweedse cover van Eleanor Bodell, waar ze zelf aan meeschreef. Ja, een skarat die altijd voeren zomaar. Het stond in Zweden 4 weken op de eerste plaats.

Een van de vele groepen uit het Engelse Birmingham was de Rockin' Berries. Ze namen een cover-up van He's in Town van de Tokens en kwamen ermee op 3 in de UK. Het was daarmee hun grootste hit. We gaan nu weer een anderstalige cover laten horen van een heel bekend nummer van Carole King. Oorspronkelijk heette het Tomorrow, maar het werd bekend als Will You Still Love Me Tomorrow. In het Duits heet het Hast du das alles vergessen en het wordt gezongen door Rex Gildo.

You Make Me Feel Like a Natural Woman van Aretha Franklin was in 1967 een top 10 hit in de VS. In Nederland werd het pas een singlesucces nadat het in 1993 werd gebruikt in een televisiereclame. In de UK, Zweden en Zwitserland moesten ze zelfs tot 2018 wachten, tot vlak na haar overlijden. Een hier niet zo bekende compositie van Carole King, die in de VS wel succesvol was, is This Little Girl van Dion uit 1963. People.

I Want to Stay Here was een van de bekendere duetten van Steve Lawrence en partner Edie Gourmet. Ze namen er ook een Italiaanse versie van op, getiteld Lontani dal Resto del Mondo. Een jaartje daarvoor, in 1962, kwam een wat minder bekend, maar niet minder leuk nummer uit, Point of No Return van Gene McDaniels. In de VS kwam het op 21.

Natuurlijk moesten we Carol zelf ook laten horen vandaag. Uit 1971 kwam So Far Away. Het was de opvolger van It's Too Late en op gitaar hoorde je James Taylor. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, gewijd aan de composities van Carole King, vooral in samenwerking met Jerry Goffin. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met 101 String Orchestra, dat in 1972 een heel album maakte met Carole King nummers. We kozen It's Going to Take Some Time This Time. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Balters met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: That stretches all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
1: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenhouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
3: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
1: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmé Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter O. De plaatjes komen uit 5 decennia met het accent op de jaren 50 en 60. We begonnen met Sam Cooke en Only 16. Cooke schreef het nummer voor Steve Roland, die we later leren kennen van The Family Dog. Maar Roland's manager vond het nummer maar niks, waarna Cooke het zelf maar op de plaat zette. Met heel veel succes. Ook het volgende nummer werd gecomponeerd door de zanger zelf. Old Chap, door Red Foley. Het is gebaseerd op de vriendschap die hij als jonge jongen had met zijn hond. Foley schreef het al eind 1935 en heeft het meerdere malen op de plaat gezet.

Oorspronkelijk heette dit nummer Oh My Darling Clementine, maar in de Duitse versie van Ronnie werd het Oh My Darling Caroline. Het werd zijn eerste en mogelijk zelfs zijn grootste hit in Duitsland, hoewel het plaatje Kleine Annabel het ook heel goed deed. Van beide platen werden meer dan 500.000 exemplaren verkocht. De 12e en laatste top 10 single van broer en zus Richard en Karen Carpenter, in de Verenigde Staten in de Billboard Hot 100, was Only Yesterday. Dat was in 1975. Uiteraard schreef Richard mee aan dit nummer van The Carpenters.

Hij maakte solo zo'n 4 singles, 2 in de hele prille jaren 60 en 2 enkele decennia later. Chuck Roberts. Op de B-kant van zijn eerste single, uit 1960, stond dit Old Enough to Fall in Love. Onbegrijpelijk dat deze zanger niet bekender is geworden. Jasperina de Jong behandelt weer een heel ander onderwerp in een liedje dat begint met een O. De O van Op dit keer. En wel, Op één been kun je niet lopen, uit 1966. Dat was in de periode dat ze furore maakte in het Lurelei Cabaret, samen met onder andere haar echtgenoot Erik Herfst.

Maar als ik thuis kwam van het winkelen, zwaar bepakt en zwaar bevracht, dan lag mijn ene man te dommelen op mijn tweede berenvacht. En zat mijn tweede op mijn tweede poef te gapen. Want meestal hadden ze niet al te best geslapen. Dat komt dat bed dat ik toen had, was iets wat aan de nauwe kant. En daarom ging ik naar een goede beddenwinkel. Ik zei, meneer, is een hemelbed een statussymbool? En hij zei ja. En ik zei, oh, geef mij er twee.

konden vinden. En we bloeiden en we blaakten van geluk. Ach, wat was het bij mij thuis geriefelijk. Het was dus een slag, toen op een dag. Mijn beide mannen onverhoeds de benen namen. Ze zeiden schat.

Op het album Whose Garden Was This van John Denver uit 1970 stond deze Engelse versie van Le Vieux van Jacques Brel, dat in het Nederlands bekend werd als De Oudjes, van de zangeres van het vorige plaatje Jasperina de Jong. De titel was Old Folks en het was net zo mooi als de Franse en de Nederlandse versie. De derde Amerikaanse top 10 hit van Jimmy Rogers na Honeycomb en Kiss is Sweeter Than Wine was Uh-oh, I'm Falling in Love Again. In Europa is hij vooral bekend van In an English Country Garden. Jimmy Rogers kwam uit de staat Washington, voor mij een van de mooiste Amerikaanse staten. Rogers was de eerste die dit nummer opnam en dat was in 1958.

Lady Sunshine und Mr. Moon was een bekende hit van Connie Froboess, die ook terechtkwam in de Nederlandse hitlijsten. Het was in Duitsland overigens haar enige in 1962 uitgebrachte plaat die daar de top 40 haalde. Ze maakte er ook een Franstalige cover van, On peut bien dire. Maar de zon en de maan komen er niet in voor. Van Joe Dowell hebben we ook al vaker nummers laten horen in Machtels Plush op Veluwe FM. Dit keer laten we zijn versie horen van Oh My Papa. Die kwam uit 1962, 9 jaar nadat Eddie Fisher de grootste hit had met de Engelstalige versie van dit nummer. Het Duitse origineel was van Lusacia.

Issy Pat was dat. Wie? Issy Pat? Toch kennen we haar allemaal. Het was een andere artiestennaam van Rita Gracher, die bekend werd als Gita Lind. Ze gebruikte deze naam in de hoop internationaal te kunnen doorbreken. Maar dat lukte uiteindelijk niet. Een van de plaatjes onder de naam Issy Pat was in 1955 deze cover van Let Me Go Lover. In het Duits werd het Ohne dich kann ich nicht sein. Van het nummer Old Toy Trains van Roger Miller werd in 1968, een jaar nadat het origineel uitkwam, een heel aardige cover gemaakt door Glen Campbell. Het staat op zijn album That Christmas Feeling. Ach, een beetje kerst in september moet toch kunnen, toch?

We hebben weer aardig wat covers vandaag van bekende hits. Zo ook deze Urkensand van Grete Klietgaard, waarin je natuurlijk Heise Zand, of zo je wilt, brandend zand herkende. De Deense Grete Klietgaard stierf op 29-jarige leeftijd, maar had toen al 200 singles opgenomen en in verschillende films gespeeld. Wat de oorzaak van haar overlijden was, heb ik nergens kunnen vinden. Over and Over werd geschreven door Bobby Bird en in 1958 een bescheiden hit voor hem onder de artiestennaam Bobby Day. En voor Thurston Harris. 7 jaar later werd het nummer opgepakt door de Londense groep The Dave Clark Five. Ze lieten trouwens het laatste couplet weg. Daarin vertelt de zanger dat zijn hart is gebroken, maar dat hij het steeds weer zou proberen. Opmerkelijk genoeg werd Over and Over voor de Dave Clark Five een veel groter succes in de Verenigde Staten, waar het op 1 kwam, dan in hun eigen Verenigd Koninkrijk, waar het niet hoger kwam dan 45.

0: Het origineel Streets of London van Ralph McTell kwam uit 1969. De cover van Guus Meeuwis is 32 jaar nieuwer. Guus schreef zelf de tekst van Op straat. Daarbij hield hij zich wel aan de sfeer en de intentie van het nummer, maar de voorbeelden die hij gebruikt zijn allemaal anders dan die van McTell. Ook Ron Brandstede nam een mooie Nederlandstalige versie op, maar die heet De Zwerver, dus kon ik die vandaag niet laten horen. Transparant, dat was de naam waarin onder andere leerlingen van de muziekschool in mijn toenmalige woonplaats in een avondvullende voorstelling hun beste beentje voorzetten. Ik deed mee met Close to You. En onze docenten Judith Oldhuis samen met Nathalie, Ingeborg en Paulien met Oh Laurie. Daarvan laat ik het origineel van de Alessi Brothers horen. Een identieke tweeling, Billy en Bobby Alessi, uit de staat New York. Voor mij is transparant voor altijd onlosmakelijk met dit Oh Laurie verbonden.
1: I'd

Met de Jelassie Brothers zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de titels van alle liedjes met een O begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met een van de vele uitvoeringen van Olé Guapa van en door Malando. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
2: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
1: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
3: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
1: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De A28 bij Nijkerk is sinds maandagmiddag in beide richtingen afgesloten vanwege problemen met de Hardenbergenbrug. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de brugpijler zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid van de constructie niet garanderen. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. De afsluiting heeft grote gevolgen voor het verkeer in de regio. De A28 is afgesloten tussen knooppunt Hoevelaken en Nijkerk. De afsluiting van de A28 zorgt onder meer voor vertraging op de N302 bij Zeewolde, de N303 bij Barneveld en de N301 bij Nijkerk. Dat heeft directe gevolgen voor verkeer van en naar onder andere Ermelo, Putten, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde. Inwoners van Putten met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen mogelijk aanspraak maken op extra financiële ondersteuning van de gemeente. Via de online tool Bereken je recht kunnen zij anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De tool biedt inzicht in beschikbare ondersteuning op basis van de persoonlijke financiële situatie. Niet alleen inwoners met een uitkering kunnen gebruik maken van de voorziening, ook mensen in loondienst of zelfstandigen kunnen mogelijk recht hebben op bepaalde regelingen. En tot slot, 10 basisscholen uit Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek doen van 21 september tot en met 15 oktober mee aan de e-waste race Noord-Veluwe. Tijdens het educatieve project verzamelen leerlingen oude en kapotte elektronische apparaten en leren ze meer over hergebruik, reparatie en recycling. De e-waste race combineert lessen over circulariteit met een inzamelactie. Leerlingen krijgen gastlessen van experts over onder meer consuminderen, grondstofschaarste, hergebruik, repareren en recyclen. Verder gaan ze 4 weken lang zelf aan de slag met het inzamelen van elektronisch afval.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
2: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
1: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
3: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
1: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Zet je radio hard, want
6: dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het openbaar vervoer op de Veluwe kan woensdag flink worden verstoord door een landelijke staking van werknemers in het openbaar vervoer. Reizigers moeten rekening houden met uitval van bus- en treinritten. De omvang van de hinder wordt pas op de stakingsdag duidelijk. De vakbonden FNV en CNV hebben opgeroepen tot een 24-uur staking. Werknemers leggen het werk neer uit protest tegen de plannen van het kabinet rond de sociale zekerheid. De staking heeft gevolgen voor het openbaar vervoer in het hele land. Reizigers wordt daarom geadviseerd om vlak voor vertrek de actuele reisplanner te controleren. De provincie Gelderland heeft de aanvraag voor een nieuwe natuurvergunning van eendenslachterij Thomas de Ducto in Ermelo definitief afgewezen. Zonder de vergunning mag het bedrijf niet op de gewenste omvang blijven slachten, dat meldt Dagblad de Stentor. Thomas de Ducto heeft zowel vergunningen van de gemeente Ermelo als van de provincie Gelderland nodig. De gemeente heeft eerder nieuwe vergunningen geweigerd en bestaande vergunningen ingetrokken. Daarover dient in december dit jaar een inhoudelijke rechtszaak. Tegen het besluit van de provincie kan Thomas een beroep instellen bij de rechtbank. Of het bedrijf dat doet is nog niet bekend. En tot slot, inwoners van Putten met een laag inkomen en weinig spaargeld kunnen mogelijk aanspraak maken op extra financiële ondersteuning van de gemeente. Via de online tool Bereken je recht kunnen zij anoniem controleren voor welke regelingen zij mogelijk in aanmerking komen. De tool biedt inzicht in beschikbare ondersteuning op basis van de persoonlijke financiële situatie. Niet alleen inwoners met een uitkering kunnen gebruik maken van de voorziening, ook mensen in loondienst of zelfstandigen kunnen mogelijk recht hebben op bepaalde regelingen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee, en het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

body. Give me body, body. Give me your body.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.